0: of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

soms okura, 8 gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks.

Soms, soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms, soms weekend vanaf maandag. Soms, soms allemaal chicks.

Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later.

kan ik zeggen dat ik heb geleefd. En dat ik meer ben vergeten dan je weet. Snap je? Stapje voor stapje, dichter bij het einde. Jij leeft je leven en ik leef de mijne. En de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen. Voorbij als HSL treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. 105.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Er waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos in een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets.
2: It is 40 up. Listen to the music.

Goeiedag, hartelijk welkom bij een uitzending met muziek die u misschien wel eens gehoord heeft. Het nummer Sundown werd geschreven ooit door Gordon Lightfoot. Verleden week heb ik daar kont van gegeven dat zo'n cd bestond. En dit was nou het nummer wat zo'n beetje zijn doorbraaknummer was, Sundown. En het was Jesse Winchester die dat liet horen. Zo direct nog wat nummers van die Canadese bracht die wereldberoemd in Canada werd en een heel klein beetje in Amerika en in Japan. Daar konden ze hem heel goed hebben. Ik heb ook een hele leuke cd gevonden. Die heet Threats. En daarvan beginnen we nou maar eens met het... Is dat het eerste nummer? Het is... Nee, dat is dit nummer.

0: Oké, de zangeres herkende u waarschijnlijk. Sheryl Crow werd geholpen door Stevie Nicks en het nummer heette Prove You Wrong. Later laten we de zangeres Crow luisteren met andere artiesten die hun heil zochten bij haar, wil ik niet zeggen. Maar ze vonden het wel leuk om op haar cd te staan. Dan vond ik er eentje, Mafkeze United. Ooit gehoord van Jimmy Buffett? Ik heb wel eens iets over hem verteld. Die man loopt op sandalen zijn hele leven. Korte broek, haarband, van allemaal kettingen om nek, om armen. Hij heeft bars, hij heeft restaurants, hij heeft boten die hij verhuurt. Hij heeft een heel imperium in Florida opgebouwd. En hij was gewoon singer-songwriter. En hij had ongelooflijk grappige liedjes. Echt
1: waar. Hij had ongelooflijke leuke liedjes.
0: Jimmy Buffett. Weet u wat zo mooi is? Dit is ook een song waarvan je zegt van, hoe kom je in hemelsnaam aan zo'n titel? Son of a Son of a Sailor.
2: Seems like we're visiting some old songs, like you visit old friends or ships visit ports. This song first came out of an album called Son of a Sailor. Back when it cost about as much to do an album as it did it cost to do an album cover. The song's had a great ride and still is one of my favorites, and always a perennial favorite when we go out on tour. And we got a new set of sails on it this year. We have the lovely Miss Nadira Shakur, who's going to help us out on this. The Coral Reefers, always on the crew. So let's head down to the dock and set sail, shall we, boys?

zo zie je de boot wegvaren. Lekker weer, naar 26. De man met korte broek, de achterplecht, Jimmy Buffett. The Son of a Sailor. Zo heette dat nummer. Hem hebben we gehad. We gaan weer even naar Canada terug. Dan vinden we onze weg bij een groep uit Toronto, die ook een nummer van 20 jaar eerder opgepakt heeft.

uit Toronto. Eén zus, twee broers en een huisvriend samen. De Cowboy Junkies. Het nummer heette The Way I Feel. En dat was dan weer een vroegere hit van Gordon Lightfoot. Dat was Canada. Gaan we nu naar een land ten zuiden daarvan. Sheryl Crow komen we tegen. En op een of andere manier voelde zij zich aangetrokken tot het gitaarspel en toch ook wel de aanwezigheid, de gekke aanwezigheid van Joe Walsh. Een van de weinige, zo niet de enige muziekman die wij kennen, die zich ooit beschikbaar stelde voor het vicepresidentschap van Amerika. U denkt nu, hij is nu helemaal gek geworden. Dat is niet zo, want dat deed hij wel en hij kreeg geloof ik 57 stemmen.

samen met Joe Walsh. Die zong, nou ja, zong dat gek. Maar wel mooi gitaar speelde. Die parkeren we nu even, want we gaan terug naar de CD, de dubbel CD moet het zijn, van Jimmy Buffett. Dat heet The Ultimate Collection. Ik zei u al, Jimmy Buffett is nauwelijks te traceren. Je weet niet wat hij wil, wat hij denkt, wat hij doet. Het beweegt allemaal, het is gek. Hij maakt zelf liedjes en hij jat. En hij zegt altijd, zoals het gezegde is, beter gejat dan zelf slecht gemaakt.

Jimmy Buffett. Sail on Sailor. Keurig gejat van de Beach Boys, maar hij maakt er tenminste iets leuks van. Een hele vreemde man. Komen we straks nog weer op terug. Het is leuk hoor, als je van die onbekende dingen in je platenkast hebt staan en daar ga je dan maar in zitten vroeten en dan vind je weer wat geks. Even kijken, we gaan naar Canada en dan is het nummer Drifter, gezongen door Ron Sexsmith nu aan de boord. Ron Sexsmith. Hij heeft altijd gelachen om die naam, omdat andere mensen lachten om zijn naam. En hij zei gewoon, mijn vader heette zo, dus ik ook.

Het nummer heet Drifter. Ron Sexsmith, singer-songwriter, Canadees, die zong dat. We zijn net over de helft van dit programma OLM heen. En ik geef u nog even aan dat we te horen zijn in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal 105, NH het Gooi en 40 Up Radio. Dat zijn de dienstberichten van deze stationschef die zich nu weer wendt tot Sheryl Crow, die een oude man heeft gevonden met wie zij samen wel iets wil delen. Die oude man is Christofferson.

is een beroemd lied van Kris Kristofferson. Echt, echt, echt een beroemd lied. Niet zomaar iets. Border Lord heet het. En dat zie je de vele van zijn cd's of albums, zoals je het noemen wilt. We laten dat even achter en komen weer bij Jimmy Buffett uit. Jimmy Buffett heeft zelf liedjes geschreven waarvan mensen dachten van wat bedoelt hij daarmee? Bijvoorbeeld het nummer Cheeseburger in Paradise. Oké. Maar hij maakte er ook eentje zo, voor dat vaste publiek van hem. Dat waren ook allemaal smoking weirdo's. Er werd heel veel gebloot daar. En dat nummer, dat heette Fruitcakes. En Fruitcakes is zo'n beetje zijn, ja, zijn, zijn,

0: Fruitcakes te veel gezegd, hè?
1: Fruitcakes. En dan heb je ook nog bijvoorbeeld zijn hele bekende nummer Last Mango in Paris. Als hij maar kan lachen. En dat kon hij voldoende in zijn leven. Ik weet niet hoe hij er op het ogenblik voor stond, maar zijn hele grote imperium had hij toch wel 10 tot 20 jaar geleden in Florida. Toen was het overal feest. Badslippers, zonnebril, lekkere drankjes. Iedereen wilde bij Jimmy Buffett zijn. Ik ga nog even naar Canada toe, want daar heb je Bruce Cockburn. Bruce Cockburn, die pakte ook een hit van vroeger op. En die heet Ribbon of Darkness.
2: Ribbon of darkness over me.

mooi, hè? Het komt uit het zottenhoofd van Bruce Cockburn. Een man die een tijdje in Amerika ging wonen omdat hij dacht dat het politieke klimaat daar beter was dan in Canada. Maar na enige tijd riep hij toch ook: ik geloof dat ik me vergist heb. Dit was zijn bijdrage. Mooi liedje van Canadese bodem. Nu maar eens eventjes gaan toeslaan met mevrouw Crowe en een vorige liefde van haar.

0: Sheryl Crow. En op snaren Eric Clapton. Ook hij. Goed. Die gaan in de parkeerplaats samen. En dan komen we nog één Canadese inzending tegen. En die vind ik echt zo mooi. Connie Kelder is degene die het uitvoert. Maar de hit, echt de hit, is van Gordon Lightfoot. If You Could Read My Mind. Dat was een geweldig bekend lied. Echt een geweldig bekend lied. En dat is het eigenlijk nog steeds.
1: If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like

Tot zover. Tot zover. Nog eentje dan? Een klein blubje nog even? Een klein blubje? Zullen we dat proberen? Of dat kan?

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellen Stamer.
2: Hele goede morgen. Tot 12 uur is dit Niet Thuis Magazine.

Bruno Mars en Risk It All. Dankjewel. Marchmates voor het afgelopen uur OLM. Goedemorgen, dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine op 105. Naast het buurthuis en de buurtsoeper kun je in Haarlem-Oost half augustus ook naar het buurtpension. In dit geval is het een kortdurend evenement en hoe het in zijn werk gaat horen we straks van Mieke Bergkamp, zij is van de organisatie. Gisteren is in Amsterdam de World Pride van start gegaan. Zaterdag is de grote botenparade en staat Amsterdam Centrum volledig op zijn kop. Maar wat als het allemaal te druk is en dat toch wel een beetje je ding is? Stichting De Baan organiseert een alternatief. Marloe Poffers vertelt hoe dat in zijn werk gaat en dat is ook komende zaterdag. Vrijdag is de nieuwe tentoonstelling bij Paviljoen Welgelegen geopend. Een van de kunstenaars en curator is Rogier Polman. Hij doet vaak mee met de kunstevenementen, zo'n kunstlijn. Dan kan je even langskomen, ook in zijn atelier. En dat is al heel leuk om te zien. Maar deze keer exposeert hij met nog andere deelnemers in de expositieruimte van het provinciehuis. En ik spreek Rogier na 11:30. En ik ben dan Ellen Stamer. Tot 12 uur is dit Niet Thuis Magazine op 105.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En daarmee werd het 17 minuten over 10. Stichting Kapsalon is actief in Haarlem-Oost. Voor buurtbewoners is er al een buurthuis en een buurtsuper. Maar in augustus kun je ook naar het buurtpension. Aan telefoon Mieke Bergkamp. Goedemorgen Mieke.
1: Hallo Ellen. Hallo.
0: Wat doe jij voor Stichting Kapsalon?
1: Ik ben zelf niet bij de Stichting Kapsalon. De Stichting Kapsalon heeft ons gevraagd. En ons, dat zijn een aantal Haarlemse verhalenvertellers. Die de hele winter ook vertellen bij borrelende verhalen in de pletterij. Dat is een verhalenplatform. Maar zomers doen we eigenlijk niet. De Stichting Kapsalon heeft ons gevraagd, willen jullie in de zomer niet eens een keer iets met verhalen doen voor de buurt? En zo zijn we bij elkaar gekomen.
0: En met hoeveel verhalenvertellers zijn jullie dan?
1: We zijn met 5 verhalenvertellers. En we hebben een pandje van de Stichting Kapsalon. Dat heeft de Stichting Kapsalon weer van Elan Wonen gekregen de hele zomer. Aan de zomerkade. Een afbraakpandje. En die zeiden van, nou, ga daar nou eens wat leuks doen voor de buurt. Nou, de verhalenmaaltijd, het buurtpension, dat is daar één van.
0: Ja, en hebben jullie dan die verhalen al in je systeem? Of zijn jullie de buurt ingedoken en is er dan ook een verhaal uit de buurt?
1: Nee, het zijn geen verhalen uit de buurt. Het zijn gewoon spannende, mooie, bijzondere, fictieve verhalen. Dus het zijn geen echte verhalen uit de buurt, maar het is echt een voorstelling van mooie verhalen.
0: Wat maakt je een goede verhalenverteller?
1: Een goede verhalenverteller. Dat is eigenlijk iemand die met woorden beelden in de hoofden van mensen kan schilderen. Zo moet je dat zien. Dus het is niet een speech, het is niet een informatief verhaal. Maar het is een verhaal wat bij mensen die luisteren beelden oproepen die ze herkennen. Of die ze spannend vinden of interessant vinden.
0: Gebruik je dan ook veel taaltechnische bijvoeglijke naamwoorden?
1: Dat zou kunnen. Iedere verhalenverteller is anders. Hè? Je hebt hele ingetogen verhalenvertellers die je alleen al door hun stem meevoeren in allerlei werelden. Maar je hebt ook hele energieke verhalenvertellers die je juist meer op avontuur meenemen en allerlei personages weer schilderen. Dus het is heel verschillend.
0: En hoe lang duurt dan zo'n verhaal?
1: Nou, de verhalen die we in het buurtpension vertellen, die zijn vrij kort. Die zijn ongeveer 10 minuten. Want je krijgt er 5 op die avond. Dus er moeten geen lange verhalen zijn. Maar er zijn ook verhalenvertellers die rustig een uur wegpraten hoor. Alleen niet dan.
0: Nee. Het is 14, 15 en 16 augustus. En bij de uitnodiging stond, je krijgt een oer-Hollandse maaltijd en 5 sterke verhalen. Wat wordt dan die Hollandse maaltijd?
1: Wat dat is?
0: Ja.
1: Nou ja,
0: een beetje vertellen.
1: Een beetje van het weer af.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Als het heet is, dan gaan we toch waarschijnlijk switchen. Maar je moet een beetje denken aan een zomerstampotje en een toetje.
0: Ja.
1: Een zomerstampotje en een toetje. Zo moet je het een beetje bedenken.
0: En het begint allemaal om 5 uur 's middags. Ja. Is dat dan de inloop? Hoe ziet het eruit tussen 5 en 8:30?
1: Ja, mensen komen checken als het ware in het buurtpension. Hè. We hebben dat als een mooie overkoepelende gedachte gedaan. Want we doen alsof we een buurtpension zijn. Daar kom je binnen, krijg je een welkomstdrankje van de pensioenhoudster. Die vertelt dan het eerste verhaal. En vervolgens zijn er vreemde gasten, dat zijn de andere vertellers.
0: Ja.
1: Waarbij je dan 2 verhalen hoort als bezoeker. Daarna is de maaltijd en na de maaltijd zijn er nog 2 verhalen. En een drankje toe. En dan is het 8:45, 8:30.
0: Ja, nou, het klinkt ontzettend gezellig zo aan het einde van de zomervakantie.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: We hopen ook dat mensen gewoon gezellig op tafel met elkaar ook praten. Want dat is het leuke van dit soort dingen. Hè? Dat je elkaar kan ontmoeten en kan genieten van een verhaal.
0: Ja, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dus er staan tafeltjes en stoeltjes. En dan je blijft gewoon aan de tafel zitten waar je ook eet. Zodat je niet steeds heen en weer hoeft te lopen.
1: Nee, je loopt wel voor de verhalen heen en weer.
0: Okay.
1: Want de 4 vertellers, je hebt de pensioenhoudster die vertelt een verhaal aan tafel. Maar de andere 4 zitten in het pensionnetje zogenaamd, hè, in hun kamer. Daar loop je naartoe, maar het is allemaal heel piepklein. Dus een paar stappen zitten er verwijderd tussen de een en de andere verteller. Dus dat is goed te doen.
0: Ja, en zit je dan bij de verhalenverteller of moet je dan 10 minuten staan? Voor mensen die niet zo goed ter been zijn?
1: Ja, nee, we hebben stoelen.
0: Oh,
1: we hebben stoelen, klapstoeltjes. Dus dat is allemaal goed op te lossen.
0: En
1: het is wel zo dat je de trap op moet. Dus mensen die echt met een rolstoel zitten, daar is het helaas niet voor.
0: Nee, duidelijk. Met hoeveel mensen zijn er tegelijkertijd dan welkom op die 14, 15 en 16 augustus?
1: We hebben plaats voor maximaal 25 mensen per avond.
0: Nou, dat is te overzien.
1: Dat
0: toch?
1: Is te overzien,
0: ja, ook
1: ja,
0: voor de bezoekers. Dat is niet heel indrukwekkend. Wat betaal je voor een kaartje?
1: Je betaalt €17 voor een kaartje. Dat is inclusief de maaltijd dus. En mensen met een Haarlempas, die betalen €7.
0: Nou,
1: dan krijgen een tientje korting.
0: Ja, leuk. Kun je nu al een plekje reserveren? Is er nog plek?
1: Er is nog plek. En je kunt een plekje reserveren via de website van de Stichting Kapsalon. Dat is stichtingkapsalon.nl. En dan onder het kopje agenda vind je het buurtpension.
0: Nou.
1: Daar kun je tickets bestellen.
0: En daarna zijn jullie weer te beluisteren in de pletterij.
1: Ja, dat is de Borrelend Verhalen. Het verhalen, Haarlemse Verhalen platform. En die starten weer volgens mij in september. Dat is altijd het winterseizoen. En dan staat het op de website van de pletterij.
0: Ja, voor het geval je dit weekend niet kan, dan weet je dat er een alternatief is. Mieke,
1: Dank
0: je wel. Ontzettend veel plezier in augustus.
1: Dank je wel, Ellen.
0: Graag gedaan.
1: Okay.
0: Doeg.
1: Fijne zondag. Dag.
0: Hetzelfde. Het buurtpension is dus van 14, 15 en 16 augustus. Dat je niet denkt, het is al komend weekend. Aan Zomerkade 116. Het duurt van 5 tot 8:30 s'avonds. Een kaartje kan je kopen via de website van www.stichtingkapsalon.nl via de agenda. En je hoorde net een van de vertellers, Mieke Bergkamp.

vind bluff best leuk, maar om nou twee keer binnen 20 minuten bluff te draaien is wel een beetje overdreven. Bluff en levenslang wilden ze ook niet onderbreken. Dat vond ik ook niet heel aardig. Ik kreeg net een herinnering van via Facebook. Van 11 jaar geleden, toen hebben we die vreselijke storm in Haarlem gehad. Dat al die bomen ontworteld waren. En dat ze ontzettend lang bezig zijn geweest om al die bomen, ja, ook van die huizen af te halen. Wat een toestand was het toen.

Summer and My Body Isn't Ready. En daarmee werd het bijna 11:30. Hoogste tijd voor het weerbericht. Vandaag heeft de bewolking de overhand en er trekken meerdere buien, zoals nu over Haarlem, over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien en zal je meteen zien, dan stijgt het kwik omhoog en wordt het aangenaam warm. Maar tijdens die pittige buien kan het inderdaad een stuk koeler worden. Morgen valt tijdens de ochtenduren nog een enkele bui. In de middag is het op veel plaatsen droog, met een mix van zon en stapelwolken, en liggen de temperaturen tussen de 19 en 24 graden.

Jonas Blue en Girl hier op Haarlem 105. Zometeen aandacht voor de Mini Pride die volgende week zaterdag, of komende zaterdag, in Haarlem is. In de middag, allemaal georganiseerd door de stichting De Baan. Ik ga zometeen bellen met de dame die daar achter.

0: In Amsterdam is de World Pride gisteren van start gegaan. Omdat het de 30ste editie is, duurt die 2 weken. En komende zaterdag is de Pride Botenparade door de binnenstad van Amsterdam. En dan is het daar heel erg druk. Mensen staan rijen dik op de kades, bootjes op het water en natuurlijk ontzettend veel muziek. Wat als je Pride wel wil meemaken, maar die drukte je eigenlijk allemaal te veel is? In Haarlem kun je dan naar de Mini Pride aan een telefoon. Marlou Poffers, cultureel medewerker bij Stichting De Baan en organisator van de Mini Pride. Goedemorgen, Marlou.
1: Goedemorgen.
0: Wat ga je dan zaterdag doen? Hoe ziet de Mini Pride er in Haarlem uit? En natuurlijk, voor wie is het bedoeld? Misschien dat als eerst even meenemen.
1: Ja, helemaal goed. Nee, het is een toegankelijk Pride-feestje inderdaad. Dus dat heb je helemaal goed gezegd. Voor mensen die zeg maar, de reguliere programmering soms wat te druk, te overweldigend of niet toegankelijk kan zijn, willen wij een Pride-feestje organiseren voor onze queer vrienden met een beperking of autisme, prikkelgevoeligheid, niet aangeboren hersenletsel, you name it.
0: Maar wat gaan jullie dan wel doen?
1: Wat gaan wij dan wel doen? Ja, we gaan een hele leuke dag organiseren en we hebben dan ook een silent disco. En dan hebben mensen dus een koptelefoon op, dus dan kun je eigenlijk zelf je volume bepalen wat fijn is voor jou. Maar dat er niet hard geluid aan is in de ruimte zelf, onder andere.
0: Slim.
1: Ja.
0: En maar behalve een silent disco, denk ik dat jullie nog meer gaan doen?
1: Zeker weten, ja. We hebben ook een schmink- en informatiestation. Dus daar kan je je lekker laten sminken, een taartje eten, je laten informeren over alle mooie dingen die de baan allemaal doet. Van activiteiten aanbod. Ook onze groep GOK is daarin heel relevant voor dit evenement specifiek. En ook wat onze fantastische vrijwilligers allemaal doen bij de baan.
0: En merk je dat hier vraag naar is voor de mensen die denken van ja, ik wil me wel laten zien en het feest vieren, maar niet naar Amsterdam?
1: Nee, ja, zeker horen we dat. En ja, het kan gewoon heel overweldigend zijn met al het geluid. Alle mensen die door elkaar heen lopen. Vooral in een stad als Amsterdam. Met de botenparade, daar komt gewoon heel veel mensen op af. En die hele ervaring die kan gewoon super overprikkelend zijn. Niet alleen in de mensen, maar in het geluid en alles wat er gebeurt. En je dan ook nog navigeren door een grote stad zoals Amsterdam.
0: Ja, nee, ik kan me er van alles bij voorstellen hoor. Maar merk je al dat het leeft onder de mensen met wie jullie nu al te maken hebben, omdat ze al bij jullie komen, dat ze hier wel behoefte aan hebben?
1: Ja, zeker. En daarnaast hebben we ook van mochten dan toch, want nou ja, er komen natuurlijk wel mensen op af en mensen zijn bij de silent disco, er lopen ook drag queens rond, maar we hebben dus ook een ontprikkelruimte, dus daar kan je ook naartoe. Mocht het dan even te veel worden, dan kun je even time-out nemen. Dan kun je daar lekker gaan zitten en dan kun je sensorisch iets van een tekening maken of gewoon even lekker zitten. En we delen ook oordopjes uit, zodat dat ook wat geluiddemping geeft voor de mensen.
0: Zijn er ook nog kosten aan verbonden?
1: Nou, dit is toevallig een helemaal gratis event. We vinden het altijd wel fijn als mensen zich even aanmelden via team@stichtingdebaan.nl. En dat kan gewoon gratis. En daarnaast hebben wij hele toegankelijke prijsjes voor fris en zo van 1 euro. En daarnaast zitten er geen extra kosten aan verbonden.
0: En waar moeten we heen om het feest te vieren?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is Nauwe Geldeloze Pad nummer 17 in de Koninginnenbuurt in Haarlem.
0: En dan ietsje specifieker, kan je het een beetje, want het is een zijstraatje, toch?
1: Klopt, ja. Het is een zijstraat van de Jordenstraat. En zo'n heel pittoresk zijstraatje. En daar zitten we dan aan je linkerhandzijde als je erin loopt via Jordenstraat.
0: En is het dan handig om met de fiets te komen? Want met de auto misschien wat lastiger met parkeren?
1: Ja, parkeren is inderdaad wat lastig, omdat we zitten in een woonwijk. Dus je kunt lekker op de fiets komen of met het OV. We hebben natuurlijk Centrum Houtplein, de busstop, vrij dichtbij zitten. Dus dat is dan wel handiger, ja.
0: Ja. Hoeveel mensen hoop je of verwacht je dat er gaan komen?
1: vind dat heel lastig in te schatten. Maar vorig jaar was het echt goed bezocht. Dus we hopen dat dit jaar te overtreffen. En als ik mijn stoute schoenen aan mag trekken, dan hoop ik wel op meer dan 100 mensen, denk ik. Maar mensen komen en gaan, dat zie je ook. Mensen komen even kijken. Sommige mensen die komen alleen dan voor het einde, want dan zijn er echt een uurtje dat er iets meer prikkels zijn. Dus dan hebben we echt actief drag queen optredens en zo. Maar dan hebben mensen de optie van om uit te opten mocht dat te veel zijn, zeg maar.
0: Ja, nou, klinkt helemaal duidelijk en helder. En voor iedereen zelf natuurlijk in te schatten waar je prettig bij voelt, toch?
1: Precies, helemaal, ja.
0: Nou Malou, ik wens jullie succes met de laatste voorbereidingen. Want er komen natuurlijk altijd nog wat puntjes aan dat je denkt, ach, dat moeten we ook nog doen. En dan zaterdag ontzettend veel plezier.
1: Dankjewel. Gaat heel erg leuk worden en iedereen is welkom. Dus als jullie ook langs willen komen, jullie zijn ook van harte welkom.
0: Ik geef het door aan de redactie. Dankjewel.
1: Oh, fantastisch. Dankjewel hoor.
0: Dag. De
1: Mini
0: Pride is dus komende zaterdagmiddag in Haarlem. Meer informatie kun je vinden op die website stichtingdebaan.nl. En als je dan op die website bent, helemaal bovenaan, in lichtblauw, daar staat dan het kopje agenda. Want anders duurt het wat langer voordat je hem misschien gevonden hebt. En wanneer je daarop klikt, dan zie je nog meer wat er te doen is. Maar dan vind je ook dit agendapunt. En je hoorde een van de organisatoren, Malou Poffers.

Casey en Sunshine Band. En that's the way I like it. Nog heel even en dan is het zover. De Grote Markt in Haarlem transformeert weer tot het meest sfeervolle openluchtrestaurant van Nederland. De voorbereidingen voor Haarlem Culinair 2026 zijn in volle gang. En de voorbereid voor de organisatie kan alvast beginnen. Nou, dan is het handig om de openingstijden te weten. Donderdag 30 juli om 5 uur wordt het officieel geopend. En dan ben je voor 12 uur 's avonds van harte welkom. Vrijdag, zaterdag en zondag is het om 1 uur geopend. En zondag tot 11 uur en die andere avonden dan tot middernacht. Dan is het ook leuk om te weten welke restaurants daar een voorproefje gaan geven. Soms is het iets wat je daar op de kaart sowieso kan krijgen. Maar dat is niet altijd het geval, hoor. Soms maken ze gewoon gerechtjes die daar speciaal alleen te verkrijgen zijn tijdens Haarlem Culinair. Zo staat daar onder andere Ratatouille. En dat is een met Michelinster bekroonde keuken. En chef Joshua Jaring en zijn team staan bekend op een basis van klassieke Franse gastronomie, geserveerd met een moderne en speelse twist. Je kunt ook naar Bruis, The Governor, Moustique, Bar Leoni en De Komer is er. Spaarne 66 en lokaal en Ron Gastronomie.

0: Tot zover het eerste uur van Niet Thuis Magazine. Zometeen tussen 11 en 12 aandacht voor de nieuwe expositie die te zien is in Paviljoen Welgelegen in het provinciehuis in Haarlem.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn indreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellen Stamer.
2: Hele goedemorgen. We beginnen met Natasha Bedingfield en Unwritten.

0: Goedemorgen, dit is Haarlem 105. Tot 12 uur is dit het culturele programma Niet Thuis Magazine. Een hele stapel berichten heb ik voor je klaar liggen om met je door te nemen. Wat is er allemaal de komende week te doen in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal? En heb je zelf een leuke tip? Stuur een e-mail naar nietthuis@haarlem105.nl. Wellicht kunnen we het voor je meenemen. Vrijdag is de nieuwe tentoonstelling bij Paviljoen Welgelegen geopend. Een van de kunstenaars is Rogier Polman. Hij doet vaak mee met de kunstevenementen zoals de Kunstlijn, waar je langs kan komen in de ateliers van de kunstenaars. Het is altijd leuk om zijn werk te zien. En nu kun je zijn werk en die van andere deelnemers zien in de expositieruimte van het provinciehuis. Hij is ook een van de twee curatoren. En Rogier komt naar de studio en na 11:30 spreken we met hem. Kunnen we meteen horen hoe de opening vrijdag was verlopen. Ik ben Ellen Stamer. Tot 12 uur is dit Niet Thuis Magazine op Haarlem 105.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Steven Marley en Hills of Sins en de kunstmarktconcerten in de Oude Kerk in Spaarndam, die gaan komende zaterdag weer van start. En dat is dan ook op 8 en 15 augustus. En dan vinden namelijk de kunstmarkten plaats bij de Kolk in Spaarndam. Naast het kijken van kunst in zo'n 42 kramen kun je ook genieten van de lokale horeca en 's middags genieten van de kunstmarktconcerten in de Oude Kerk. Dit jaar wordt de driedelige serie op 1 augustus geopend door Lane en Purge. Twee stemmen, twee akoestische gitaren die de late 50s en 60s laten herleven. Een prachtige akoestiek van de Oude Kerk. Nummers van onder andere The Stones, Everly Brothers, The Birds, Cliff Richard en The Beatles komen voorbij. Op zaterdag 8 augustus speelt het Arie van der Kwaak combo muziek uit het American Songbook. Samen met Wil van Schaik, Kees Karelsen en George Gussenhoven wordt het een heerlijke jazzymiddag. En als speciale gasten is uitgenodigd Adam Spoor en die bespeelt de saxofoon. Zaterdag 15 augustus treedt het Amsinggenootschap op. Dit in 1999 opgerichte genootschap zet zich in op creatieve wijze voor de Nederlandse taal. Ze schrijven en zingen Nederlandse liedjes met humoristische teksten en natuurlijk met een knipoog. Alle concerten beginnen om 2 uur en de toegang bedraagt €5. Meer informatie kun je vinden op www.vriendenoudekerk.nl. Dus tijdens de kunstmarkt zijn er ook de kunstmarktconcerten. En dat allemaal rondom dat kolkje waar het al zo heerlijk toef is op het moment. En dat het voelt alsof je op vakantie bent in eigen land.

Nick Hansen en het nummer Playa hier bij Haarlem 105. Straks tussen 12 en 2 hebben we natuurlijk het Nationaal Product. En dan ontvangt Luc Hasselman in de studio zanger Jake Montero. En wat voor muziek hij allemaal gaat brengen en dan natuurlijk ook muziek wat voorbij gaat komen, dat hoor je straks bij Luc Hasselman. Dit is Adele en Rumor Has It. Zometeen nog Veldhuis en McCamber met Weten Hoe Het Is.

0: thuis en camper en weten hoe het is. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar sinds een tijdje zit ik helemaal in de podcast. En val ik ook terug op oudere podcasts. Die ik, omdat ik in 2017 nog niet in de podcast zat, die niet gehoord heb. En nu zit ik helemaal in Bob. En Bob is een podcast over een dame van 84, Elisa, die dementie heeft, maar sinds kort alleen nog maar kan praten over haar jeugdliefde en dat zij op 15-jarige leeftijd een kind van hem heeft gekregen die zij gedwongen moest afstaan. Ik ga niet de hele podcast laten luisteren, maar ik heb wel de teaser voor je klaargezet voor het geval je op zoek bent naar een nieuwe podcast.
1: Wij hadden van Carrie gehoord over Bob.
2: Over?
1: Bob.
2: Bob?
1: Ja.
2: Dus dat was mijn vriend. Bob.
1: Ja?
2: Ja?
0: Dit is Elisa. Elisa Aerts.
2: Je kent hem ook.
1: Bob.
2: Bob.
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Niet?
1: Niet persoonlijk, nee.
2: Nee.
0: Elisa praat over Bob.
2: Zeg.
0: Elke dag.
2: Ja.
0: Ze vertelt over hem met grote, verliefde ogen.
2: Mm.
0: Maar verder kent niemand Bob.
2: Dus dat was mijn vriend.
0: Ook haar drie dochters niet.
1: Want je hebt drie kinderen, hè? Carrie,
2: Linda en Ilse.
1: En Ilse.
2: Ja.
0: Dus?
2: Als Linda.
1: En Ilse.
2: Ilse en jij. En dan nog één. Nee, maar er was ernaast nog een geboorte en dat was een jongen.
1: Ah.
2: Ja.
0: Ah.
2: Jawel, van de buur, van de Bob. Ja.
0: Maar van die Bob hebben haar dochters nog nooit gehoord.
3: Nooit.
0: En van een kindje al helemaal niet.
3: Ik denk dat dat een jaar of twee, drie geleden is. Toen kreeg ik een sms'je van mijn zus van... Wij hebben een broer. Met een uitroepteken. Ik zei, hè? Huh? Wij hebben een broer?
0: Elisa zou op haar 15 jaar een zoontje hebben gehad. Dat ze moest afstaan in een klooster. Dat is wat ze vertelt.
2: Amai, zeg. Hoeveel kinderen heb ik dan? Ik heb een uur begin ik te twijfelen hoeveel kinderen dat ik zelf heb.
0: Wat is hier aan de hand?
4: Je weet ook niet bij ons moeder van wat is er nog echt en wat is er niet meer echt.
3: Huh? Is er misschien ergens een soort rem gelost en komt er nu een verhaal toch boven?
0: Is Elisa ooit bevallen in een klooster? En wat is er dan met dat kindje gebeurd? Het kindje van haar en Bob. Maar wie is Bob? En waar is hij nu? Heeft hij wel bestaan?
5: Sherlock Holmes zou zeggen, it's getting curiouser and curiouser.
0: Wij zijn Audio Collectief Schik. En in 6 afleveringen gaan wij op zoek naar de waarheid.
6: Als je zou willen onderzoeken of dit verhaal waar is, ja, dan moet je het eigenlijk doen met brokstukken van haar herinneringen.
7: Ja, zie, het is een straledisch, hè? Wel, kijk, het is het volgende. Hier zijn twee jonge dames bij mij op zoek naar het verblijf van een zekere Elisa Aerts.
8: Wij hebben nog wel een aantal gegevens, maar we mogen die zomaar niet doorgeven.
3: Nee.
9: Hallo.
3: Hallo.
9: Hi. Sorry,
10: hoe lang woont u hier al?
11: Ik woon hier 30 jaar.
10: 30 jaar. En kent u hier toevallig in deze straat een familie Machielsen?
3: Dat meent je niet. Maar shit, Mirk.
9: Oh, dit kan hier raar zijn. Mirk.
0: Hoe vind je iemand die misschien niet bestaat? Je hoort het in Bob.
2: Bob.
1: Bob.
0: De podcast Bob.
2: Dan Bob.

Shanna Spiro en Material Lover. Het weerbericht, het is overwegend bewolkt en verspreid over het land komen buien voor. Tussen de buien door kan de zon af en toe even doorbreken. Bij een overwegend matige westenwind wordt het tussen de 20 en 23 graden. Vanavond is het tijdelijk iets droger, maar vannacht neemt de kans op buien toe en koelt het af naar 14 tot 17 graden. Morgenochtend komen enkele buien voor, maar in de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk droog en schijnt de zon. Het wordt tussen de 21 en 24 graden bij een matige westen tot noordwestenwind.

0: Back to Love van Lincoln Jesser. En daarvoor Alicia Cara en Slow Motion. Vrijdag was de officiële opening van de nieuwe tentoonstelling Verzinsel, Verwijzing en Verbazing in paviljoen Welgelegen. In de studio is Rogier Polman, een van de kunstenaars en curatoren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je mede-exposanten zijn Anja Brunt, Harm van E, Leon Kuik en Nicolette Zwaak. Waarom past jullie werk bij de naam tentoonstelling Verzinsel, Verwijzing en Verbazing?
1: We hebben naar mensen gezocht. Leon van Kuik en ik zijn allebei de curatoren. En het was ook een zoektocht, want het moest heel nauw passen. En het ging vooral om mensen die verzamelen, maar met die verzamelingen als inspiratiebron gebruiken. Dus niet de verzameling om daar werk van te maken, wat ook gebeurt. Maar dit waren ook mensen die dus, wat zit daar omheen? Wat kijkt er in je atelier mee als je werk aan het maken bent?
0: Kan je dat nog een keertje zeggen? Want ik raakte even helemaal afgeleid.
1: In een atelier staan altijd attributen en spullen.
0: Ja.
1: En objecten. En dat zijn vaak objecten die inspiratie geven.
0: Dus, ja.
1: Boeken en beelden en gevonden voorwerpen. En waarvan soms mensen zeggen, wat een troep is dat. En voor kunstenaars, en tenminste die wij hebben gezocht, zijn dat de dingen waar zij heel erg door geïnspireerd raken. En wat je op een gegeven moment terugziet in het werk wat ze maken. Een voorbeeld, iedereen kent Rembrandt. Als je naar het atelier van Rembrandt keek, dan stond dat helemaal vol met spullen. En die zag je ook terug in de schilderijen die hij maakte. Nou, ik wil mezelf niet met Rembrandt vergelijken. Dat zou een te grote stap zijn. Maar het is wel zo dat er heel veel van die spullen in ateliers staan. Ik merk het ook als mensen in mijn atelier komen. Dan in eerste instantie kijken ze rond en dan krabbelen ze op hun achterhoofd. Wat is dit? En in tweede instantie, dus, hey, dat is raar, dat is leuk, dat is vreemd. Nou, dat is wat er gebeurt. En dat werk wat je daaruit maakt, dat laten we zien op de tentoonstelling. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook die spullen die daarbij komen. Dus het ziet eruit als een, ja, ik ga niet zeggen rariteitenkabinet, maar het is een inspiratietentoonstelling geworden. Dat is het verhaal.
0: Wat een hoop spullen hebben jullie dan mee moeten nemen naar paviljoen Welgelegen?
1: Ja, nou, dat hebben de mensen natuurlijk, die de mede-exposanten hebben dat zelf komen aandragen. En ik heb daar een selectie uit gemaakt, want paviljoen Welgelegen is niet zo heel erg groot. Maar dat zit in een aantal dozen, dan stop je je auto en dan rij je erheen. Dus dat is niet zo'n probleem.
0: Vorige week nog even langs gegaan, want ik wist dat je kwam. En ik zou jullie tentoonstelling niet zien, maar dan loop je weer even door de ruimte heen. Dus ik vroeg me ook heel erg af, want elke keer als je komt bij paviljoen Welgelegen, wordt de ruimte zo anders gebruikt.
1: Ja.
0: Dus nu zie ik in ene die ruimte weer vormen. En dat, toen je dat net mee begon, had ik dat ook even. Toen dacht ik, oh, dus het is materiaal. Bijvoorbeeld een stuk hout, waar je niet zelf mee hebt gewerkt, maar wat wel terugkomt in een ander werk.
1: Ja, en inspiratiedingen, zo moet je het eigenlijk zien.
0: Ja.
1: En het zijn 120 items, dus dat is best veel wat daar allemaal te zien is.
0: Ja, dus ook ontzettend belangrijk voor jullie om daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja, en wat ook aardig is, dat ik ook weer, nou, ik mijn werk zie naast het werk van anderen met hun spullen, dat geeft weer heel veel inspiratie weer aan mij.
0: Oh, heerlijk, heerlijk.
1: Dus dat is een kruisbestuiving, zoals je dat zou kunnen noemen.
0: Nou, met meerdere kunstenaars, maar jullie doen het wel allemaal op een andere manier.
1: Totaal andere manier. Ik kan een voorbeeld geven, bijvoorbeeld Harm van E, een vriend van mij die ook meedoet. En die heb ik gevraagd omdat hij heel erg met jazzmuziek bezig is. Dat is een heel belangrijk onderdeel in zijn atelier. En ik vind dat zijn schilderijen bijvoorbeeld een vorm van jazzmuziek zijn. Dat zie je aan de manier waarop hij werkt. Daar liggen dus ook platenhoezen in de tentoonstelling waar hij weer inspiratie van kreeg. En hij voelt ook dingen als stukken muur waar affiches afgescheurd zijn. Dat zou je als een soort jazzmuziek kunnen zien. Nou, dat is te zien in een tentoonstelling. Dat is dus met muziek, dat zijn dan geen spullen.
0: Nee, maar
1: wel inspiratie.
0: Je medekunstenaars ook weer anders laten kijken naar hun eigen atelier en hun eigen werk.
1: Ik denk dat als mensen zo'n vraag krijgen om mee te doen, dat er dan op dat moment van alles gaat gebeuren in je hoofd.
0: Ja.
1: Het is, ik merkte ook meteen dat iedereen er ontzettend veel zin in had. Anja Brunt zei meteen, oh, dit wil ik heel graag. Dit is heel leuk om te gaan doen. En dan is het voor mij al genoeg. Dan weet ik meteen dat het goed komt.
0: Ja.
1: En dat is ook zo, want er is geen onvertogen woord gevallen. Wat ik wel eens anders heb meegemaakt. Maar iedereen was coöperatief. En het was duidelijk dat iedereen wist waar het over ging. Dus dat is een hele, hele fijne sfeer geweest. Heel veel plezier heb ik daar deze week aan gewerkt, afgelopen week.
0: Nee, dat hoor je ook. Maar hoe kom je dan aan de naam verzinsel, verwijzing en verbazing?
1: Nou, we waren begonnen met het woord wonderkammer. Ik weet niet of dat bekend is. Wonderkammer is een begrip uit de kunstgeschiedenis, waarbij er door vaak allerlei spullen bij elkaar werden gebracht die een beetje raar waren. Die inspiraties, dat zijn schedels en opgezette dieren en schelpen en spullen uit de Oriënt die niemand kende. Maar omdat er de afgelopen jaren toch een aantal keren dat woord gebruikt is bij tentoonstellingen, dachten we dat is geen goed woord. Dat wordt sleets. En daarom hebben we de woorden bedacht. Verzinsel, verwijzing en verbazing. Omdat het lijntje is waar het over gaat. Je ziet iets en ik van, hé, wat is dat? Kijk je nog een keertje, hé, dat is raar. En dan ga je dat gebruiken in je werk, dat is de verwijzing. En het nieuwe werk wat eruit voortkomt, dat is de verbazing. En dat is heel goed te zien in de tentoonstelling.
0: En als we kijken naar jouw werk, waar zit bij jou dat waar je het in je atelier hebt liggen en wat we terugzien in ander werk?
1: Bij mijn werk gaat het vooral altijd over geschiedenis en over de manier hoe je naar geschiedenis kijkt. Dus geschiedenis is eigenlijk, je kunt kijken naar geschiedenis als wat er is gebeurd. Willem van Oranje is in 1584 vermoord. Ik kijk naar, bijvoorbeeld, ik heb thuis een enorme collectie met hele kleine fotootjes uit 1900. Daar heb ik er misschien wel 1000 van. Dan ga ik kijken naar die portretjes. En dan kijk ik naar dat portretje en denk van, die mevrouw of die meneer die erop zat, die is echt dood. Want niemand weet meer wie het is. Er staat geen naam bij. Die heb ik gevonden op een markt. Maar hij heeft wel bestaan. En dan ga ik daar zelf iets bij bedenken. Dus daar maak ik dan of een tekening van waar een portret in terugkomt, of ik schrijf er een verhaal over. Of die boeken waar ze vaak in zitten, die gebruik ik weer om daar restante tekeningen in te doen. Zo gaat dat door elkaar heen werken. En dat is
0: Hoe we het bij jou het terugzien.
1: Ja.
0: Ja. Nou hebben we het nog niet over Nicolette Zwaak gehad. Wat doet zij?
1: Zij is taxidermist. En een taxidermist is iemand die dieren opzet. Maar dat vonden wij in eerste instantie hartstikke leuk, omdat het ook linkte aan dat wonderkammer-idee. Maar bij haar is het anders. Zij zette dieren op, maar op een zodanige manier dat het eigenlijk een kunstvoorwerp wordt. Dus die dieren staan in een vreemde houding. Dat is niet zeg maar een fazant of een vos of een wild zwijn. Maar dat zijn dieren die in een andere manier, ja, dat je denkt van, maar zo is dat beest niet. Dat werkt behoorlijk verwondering op. Want het geeft een vreemde manier van kijken. En het matcht perfect bij onze tentoonstelling. Het is een soort verbindende lijn tussen de tentoonstelling.
0: En je mede-curator, Leon van Kuik?
1: Leon van Kuik, dat is iemand, een vriend van mij die ik al sinds de kunstacademie ken. Die heeft werk wat alles te maken heeft met techniek en met onderzoek en met wetenschap en dat soort zaken. En dat zie je ook heel goed in zijn werk. Dus hij maakt eigenlijk bijvoorbeeld apparaten en met machines en zaken die niet kunnen. Maar als je ze ziet staan, dan kunnen ze wel. En daar speelt hij mee. En je verbaast je over de manier hoe hij zijn vormentaal tot dit soort zaken brengt. Dus het is heel helder. Het is geen moeilijke tentoonstelling. Het is heel open. Ik denk dat op de opening eergisteren waren er, 100 mensen, 150 mensen. Dat was echt druk. En iedereen begreep het, had ik de indruk. Wist waar het over ging. Het is niet een lastige kunsttentoonstelling. Waar ik niks tegen heb, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar
0: soms is het fijn als je het snapt.
1: Het is fijn als je het snapt.
0: Alle kaartjes opnieuw moet lezen. En dat je bij het vijfde kaartje denkt, waar ging de eerste ook
1: over? Er liggen bijna geen kaartjes bij.
0: Nee.
1: Wat ik vind ook bij de tentoonstelling, bij de kijker, nou, maak je eigen verwijzing maar.
2: Dat is eigenlijk best goed. Wij hebben wel een kleine uitleg erbij.
0: Ja,
2: maar
0: een beetje op weg geholpen.
2: Het boekje ligt er ook bij. Ja. Maar het is feitelijk een open tentoonstelling. Er is veel te zien wat duidelijk is wat het is.
0: Voor kunstenaars in de dop die nog twijfelen over of je het wel of niet mee aan de gang moet gaan. Wat bracht voor jou de inspiratie om toch voor die opleiding te kiezen?
2: Oh jee, nou ja. Ik heb wel getwijfeld of ik ook geschiedenis zou gaan studeren. Maar eigenlijk was het wel duidelijk al heel vroeg dat ik dit wel het leukste vond. En ik heb het mijn hele leven gedaan. En ja, ik heb zo'n stelling, hè, kunst en dat soort dingen, dat maak je niet. Dat is iets wat misschien ontstaat. Dat weet je nooit helemaal zeker. Ik weet ook niet of dit kunst is of niet. Dat weet ik niet. En ik hou heel erg van verbazen. Dat je iets ziet wat je niet begrijpt. En dan wil ik geen antwoord daarop hebben, maar een nieuwe vraag daarover stellen. Dat klinkt allemaal heel filosofisch, maar dat is een beetje het spelletje wat je speelt. Van, zo kom je ook verder. Van, als je daar een antwoord hebt, dan is het een eindpunt. En dat wil ik liever niet, want ik wil weer de volgende stap nemen.
0: En is dat ook weer voor, als je zo'n opleiding gaat doen, dat je daar verder mee komt?
2: Probleem met kunst is dat je er niet rijk van wordt. Laten we daarmee beginnen.
0: Ja.
2: Dat is een bekend gegeven. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om op zijsporen je geld te verdienen. Ik heb mijn hele leven een vormgevingsstudio gehad en ik heb les gegeven. En nou, daar kon ik uitstekend mijn boterham en mijn huur van betalen. Dus dat is helemaal geen probleem geweest. En ik denk dan tegenwoordig dat het moeilijker is. Van je moet harder werken dan in mijn tijd. Ik ben echt een boomer wat dat betreft. Dus de 40 jaar geleden waren de tijden toch anders. En maar ik wil iedereen aanraden als het vuurtje brandt om het wel te doen. Want het is wel heel fijn.
0: Ja.
2: Maar je moet er zin in hebben, dat wel.
0: Ja, een beetje durf.
2: En geen kwelling, dat moet ook niet zijn.
0: Nee, hè?
2: Nee,
0: dat is, dat willen we niet. Verzinsel, verwijzing en verbazing. Tot wanneer kunnen we erheen?
2: Nou, tot uit mijn hoofd ergens half oktober.
0: Ja.
2: Het is de hele week open. Je kunt er zo naar binnen lopen. En het kost geen geld. Je hoeft niet te betalen. En er is op 2 oktober hebben wij nog een lezing. Harm van Ee geeft een lezing over jazz en zijn werk. En ik geef een lezing over mijn verzamelingen. Want ik heb een ongelooflijke hoeveelheid verzamelingen waar ik mijn werk uit maak. En daar ga ik over vertellen hoe dat werkt. Wat de oorsprong daarvan is.
0: Kunnen we het ook nog kopen?
2: Ja, er is werk te koop. Er is een looplijst, zoals dat heet. Daar staan alle prijzen op. En omdat er geen kassa is daar, staat daar onze e-mailadressen. En als je interesse hebt, dan
0: kun je
2: mail je en dan kun je contact met ons opnemen. En dan komen we persoonlijk.

Tot zover Niet Thuis Magazine op Haarlem 105. Volgende week zondag zijn we er weer. En zometeen heel veel plezier bij Nationaal Product samen met Luc Hasselman. Tot volgende week.

0: mee.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
3: Jawel, en we staan bij de bedankt voor jou.

John West. En ja, je weet wat je begint. Een plaatje die hij opnieuw heeft uitgebracht. 2.0 is deze versie. Maar in 2014 bracht hij ditzelfde plaatje ook al een keertje uit. Ik ga terug naar de oudere tijd. Ik heb een plaatje klaarstaan van Treintje Oosterhuis. Wouter Hamel staat ook klaar. Dolly Dot staat klaar. Maar ik heb straks ook een studiogast. Jack Montero. Hij is inmiddels binnen. Hij zit eventjes aan een bakje koffie. Ik ga hem zo erbij roepen. En dan gaan we met hem eventjes zijn repertoire doornemen.

0: Ja, een prachtig mooi liedje toch? Treintje Oosterhuis uit de oude doos vandaan. Hij zit inmiddels in de studio. Goedemiddag, Jack.
1: Dag, Luc.
0: Ja, Jake Montero. Het heeft even geduurd voordat ik je hier naartoe kreeg.
1: Dat is waar. Werd wel een keertje tijd, hè?
0: Dus ik zal je zeggen, jouw eerste single die je zelf hebt geschreven, ook bovendien, hè? Ja. Bevrijd.
1: Ja.
0: Is alweer, denk ik, 2,5 jaar geleden.
1: Ja, dat heeft even geduurd inderdaad, ja.
0: Toen was ik al bezig om jou hier naartoe te krijgen.
1: Kun je nagaan. Ja,
0: en
1: dat is lang.
0: En dat wilde me niet, hè? Nee. Op een of andere manier. Dat wilde me niet. Ja, nou maakt het niet zo heel veel uit, want we kunnen ook uitleggen waarom het niet wilde. Want daarvoor heb ik namelijk het volgende filmpje klaarstaan. Dan kunnen mensen dat op Haarlem 105 TV ook ondertussen meteen even kijken.
1: Kijk.
0: Ik zal het meteen even aanzetten, ook boom. En dan begrijpen ze ook waarom jij er even niet was.

0: Ja, een prachtig mooi introductiefilmpje, toch?
1: Wat een gek, hè?
0: Ja, ja, ja, ja. Maar ik vind het wel heel mooi gemaakt. Wie heeft dat gedaan voor je?
1: Ik ben ook wel blij mee. Ja, dat is Jaap, die van J&J Cuts. Die kende ik voorheen niet, maar ik wist dat hij zat ook in een coverband. Dezelfde achtergrond als die ik had. En Jaap die is op een gegeven moment fulltime dit soort filmpjes gaan maken. Echt alleen maar promofilms.
0: Nou, echt prachtig mooi filmpje.
1: Dat wil ik ook.
0: Het zegt alles. Het zegt alles voor wat je doet. Hey, Jake, want het is natuurlijk zo dat je bent momenteel bezig met een solo single, hè?
1: Ja. Ja.
0: En de vorige single, je eerste single, was ook een solo project. Maar eigenlijk zit je natuurlijk ook gewoon in twee verschillende bands, hè?
1: Ondertussen niet meer. Het is nu echt solo geworden.
0: Oh.
1: Het is helemaal band klaar. Dus dat is
0: maar waarom is dat band klaar?
1: Ja.
0: Vond je het niet meer leuk? Was het te intensief?
1: Nee,
0: dat niet.
1: Nee, ik denk als ik niet was gestopt, dan was ik er nu nog in. En dan waarschijnlijk voor altijd. Ja, nee, eigenlijk is dat nog steeds het leukste. Instrumenten is nog steeds het allervetste wat er is. Daar kan ik me ook zelf het meest in kwijt. Daar kan ik het meest los. Alleen, wij zaten in een fase dat je nog investeert. En nog wel een paar jaar door investeert in nieuwe apparatuur en de act, et cetera, et cetera. En toen dacht ik, ga ik daarop op wachten nog na al die jaren? Ik denk, nee, ik wil nu echt een keertje voor mezelf kiezen.
0: Heb ik nog geduld. Nou ja, ik heb je dan een keer gezien met de Clubband.
1: Ja.
0: En dat was bij een zelfde jaar bestaan van een café in Amsterdam. En dat vond ik geweldig. En met name de manier waarop je dat deed door korte stukjes van nummers te zingen. Waardoor het een dynamische show blijft.
1: Ja dat is altijd
0: en dat, wel. En eigenlijk doe je dat met je soloprojecten ook, hè?
1: Doe ik ook, ja. Dat heb ik wel meegenomen. Ik dacht, dat werkte gewoon altijd. En ik doe graag zelfs zoveel mogelijk verschillende dingen ook.
0: De verschillende muziekstijlen die je hebt. Want die Clubband, dat was dan allemaal covers.
1: Ja.
0: Maar Mooi Park, dat was dan weer een rockband.
1: Ja, dat was weer allemaal.
0: En ook daar ben je klaar mee.
1: Ook, ja, helaas.
0: Die jongens gaan jou wel missen, denk ik, of niet?
1: Nou ja, ze hebben een hele goede zangeres tegenwoordig ook. Dus dat is dat gaat allemaal wel door.
0: Ja.
1: Maar het is wel even wat anders.
0: Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je toch een soort van een leidend persoon in zo'n grote band bent.
1: Ja, we waren lang bij elkaar natuurlijk ook. En op een gegeven moment in de regio, dan ken je ook een hoop plekken. En dan is het wel allemaal herkenbaar. Dus als het dan in één veranderd is, dat misschien wel gek.
0: Ja.
1: Maar goed, een nieuw avontuur op deze manier.
0: Ja, een nieuw avontuur. Ja. Dat is een duidelijke boodschap. Ja. Trouwens, over het avontuur gesproken. Het begon allemaal natuurlijk bij Café Louietje.
1: Jazeker. Ja.
0: En dat was gewoon, dat is eigenlijk gewoon, er staat daar een geluidset. En op zaterdagmiddag en vrijdagavond, dan wordt het altijd gezellig. En dan pakt er iemand de microfoon. Jouw pa wil ook wel vaak de microfoon pakken.
1: Het gebeurde gisteren nog.
0: Gisteren nog. En iedereen schuift daar aan. En eigenlijk, jij stond er een beetje als barkeeper. Maar ook natuurlijk eigenlijk een beetje de René Vroger. Opbouw, hè, om het zo maar te zeggen. Bij Bolle Jan vandaan.
1: Dat vind ik wel een mooie, inderdaad.
0: Ja, René stond ook een biertje te tappen en ging vervolgens met zijn pa zingen. Dus
1: hetzelfde idee, denk ik.
0: Ja. Hey, maar in Louietje, daar sta je niet meer, denk ik. Tenminste, weinig tijd voor.
1: Weinig. Dat vindt pa minder leuk, denk ik. Die moet aan de bak.
0: Ja.
1: Maar nee, het is lekker dat het kan op die manier. Dat is fijn te combineren. Dus af en toe ben ik er wel, maar steeds minder de laatste tijd.
0: Je pa heeft het dan ook nog eens een keertje druk met dat podcast ding van ook Amsterdam nog, en zo. Ja. Dus nodigt hij allerlei mensen uit. Ja. Maar regelmatig komt hij ook voorbij schuiven. Jake, jij hebt dus, waar zeggen we, 2,5 jaar geleden een Nederlandstalig nummer uitgebracht.
1: Ja.
0: En die pakken we als eerste maar eventjes mee in de uitzending. Cool. Dat nummer heet Bevrijd.

0: Jake Montero, hij zit hier nog steeds in de studio. Bevrijd, dat was je allereerste single.
1: Ja.
0: Ik zag dat Robin daarin mij heeft geholpen.
1: Klopt, ja, ja, ja.
0: Grappig. Nou ja, Robin die is hier ook in de studio geweest.
1: Oh,
0: met zijn eigen plaatje, ook alweer een paar jaar geleden.
1: Ja, ja.
0: En ja, dat is natuurlijk toch ja, een beetje, wat moet ik zeggen, zangpedagoog.
1: Dat kun je wel zeggen, denk ik. Ja, dat vind ik wel een mooie
0: omschrijving. Ja, dat is hij toch eigenlijk.
1: Ja, ja, zeker,
0: hij is een zangbegeleider. Hij doet ook dingen met Hazes Junior natuurlijk.
1: Klopt, ja. Ja.
0: Is het zo dat Robin dan ook jou nog adviezen meegeeft over de zang of over de teksten of over de uithaal in een tekst? Of is hij alleen man die mee heeft geschreven in het nummer en dit is het en doe je ding?
1: Nee, daar was hij toen ook wel van. Hij was wel vooral, hij legde ook wel de nadruk op dat dit, ja, we wilden het niet te gepolijst hebben, dus wel ook wel uit je hart, zeg maar.
0: Ja.
1: En hij was wel volop mee aan het denken met het zingen, met het schrijven, met het hele plaatje toen. Dus ja, dat was wel.
0: Want de tekst is van jezelf, toch?
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ik vind het een heel mooi nummer.
1: Dankjewel.
0: Ik vind het een beetje Marco Borsato richting.
1: Oh, dat vind ik tof. Ja, dat is toch wel nog steeds een van mijn favoriete
0: Nederlandse artiesten. Ja, dat vind ik echt. Dus, ik vind het echt daar een beetje blijken. Echt een mooi nummer.
1: Goed. Nou, een groot compliment kan je me niet geven.
0: Hey, nou ja, graag gedaan en verdiend, want je hebt het zelf gedaan. Hey, Jake, we hebben nu een heilander nummer van je klaarstaan.
1: Uh-oh.
0: Een nieuw nummer.
1: Ja.
0: Hoe kom je in één keer aan het verschil? En heel eerlijk, wie wil Jake nou zijn op dat podium? Want je doet natuurlijk heel veel Nederlandstalig.
1: Ja.
0: Maar je doet ook heel veel Engelstalig. Je repertoirelijst, ik heb het proberen uit te draaien. Maar mijn printer pakte de kleurtjes niet mee. Dus het was daardoor moest ik mijn brilletje op. Ik denk, nou, die laat ik even liggen.
1: Pas wel
0: maar
1: bij de Pride Month.
0: Het is echt een heel grote lijst met repertoire wat je hebt.
1: Ja.
0: Is het zo dat jij bepaalde favoriete dingen wil uitstralen? Want ik krijg bij regelmaat ook. Henk Schulz is ook een gast hier in de studio. Nou, voor jou ook bekend terrein natuurlijk. Want jullie staan regelmatig met z'n tweetjes op dezelfde poster in hetzelfde horeca of hetzelfde festival te zingen.
1: We komen elkaar een hoop tegen.
0: Ja, ja, ja, dat is, de wereld is klein, hè, als het daarom gaat in deze regio zeker.
1: Ja, zeker wel.
0: Dus bij regelmaat zie ik je op die posters ook staan van wat grotere festivals. Maar pak je dan daar je Nederlandstalige repertoire of pak je dan toch ook zo'n nummer van Bon Jovi erbij?
1: Ik denk dat het gros van de setlist dan meestal wel echt wel Nederlandstalig is.
0: Ja.
1: Daar word ik toch het meest voor gevraagd. Maar als het even kan, of ik heb het idee dat het kan, dan gooi ik er toch graag wel eventjes wat anders nog tussen.
0: Ja, ja.
1: Als ik denk van nou, het publiek kan dit wel hebben, dan doen we dat wel.
0: Nou, het is het nummer wat je hebt uitgebracht. Bed of Roses is natuurlijk een prachtig mooi ballad.
1: Ja, een guilty pleasure van mij.
0: Ja, dat idee had ik al. Ja. Ik denk, ben jij dan een grote fan van Bon Jovi?
1: Ja, zeker. Altijd al. Dat is wel ook wel een beetje waar de passie voor muziek misschien begonnen is. Met de rockband toen, Moor Park destijds. Dat, dat ik toch een beetje terug naar de roots op die manier.
0: Maar is dan de commercie, het Nederlandstalige, is dat dan interessanter om je handel uit te halen?
1: Ja, voor mij wel. Ja, daar zal ik heel eerlijk in zijn. Dat is ook wel een van de redenen waarom ik echt dacht vol gas op solo. Het moet ook aan de portemonnee denken natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, logisch.
1: En dat heeft tot nu toe zeker gewerkt. Dus daar ben ik blij mee. En de eigen muziek die gaat wel vol op Nederlandstalig. Maar daaromheen en voor social media en Spotify wel ook internationale covers.
0: Ja, maar je zingt dus bekende liedjes voor in de kroeg. Maar ook Engelstalige bekende meezingers.
1: Ja. Ja,
0: ja, dus noem er eens een.
1: Nou, ik heb ook bijvoorbeeld laatst WhatsApp gedaan van Four Non Blondes.
0: Oh,
1: ik denk dat de meeste mensen dat ook wel zullen herkennen als meezingen. Maar dan net in een meer uptempo jasje. Dus dat is ook iets meer punkrockachtig. Dus dat is wel leuk voor op een festivaletje of wat dan ook. Dat kan ik wel zeggen. Heb ik uitgeprobeerd, dus het werkt.
0: Nou, ik heb jou natuurlijk ook zien optreden in de Rode Laars in Amsterdam.
1: Ja,
0: en,
1: leuk café.
0: Daar, ja, heel leuk café. En daar viel het me op dat jij gelukkig niet zo'n artiest bent die je orkestbanden dusdanig oppompt met een basdreun, waardoor het originele nummer helemaal weg is.
1: Ja, dat gebeurt ook nog wel eens.
0: Dat is te veel, dat gebeurt te veel, vind ik.
1: Ja, dat ben ik met je eens.
0: Is het boem, boem, boem, boem. Ja. Hoor je niet meer van het origineel.
1: Nee. En,
0: gelukkig heb jij dat niet. Dan hou jij het gewoon in je normale.
1: Ja, liever wel.
0: Als we het over optredens hebben, staat er nog wat op stapel de komende week?
1: Ja, eigenlijk wel. De komende maand sowieso weer lekker druk. Maar toevallig morgen in de buurt bij Pride Zandvoort.
0: Oké. Okay.
1: Dan sta ik daar aan het strand bij, wat is het, Cosmico Beach.
0: Nou, daar, ja. Waar wij jou voor uit hadden genodigd, nou, maar precies. Dat kon je niet.
1: Ja, dat was een beetje jammer, want dat was wel leuk geweest.
0: Ja, het was een hele leuke uitzending. Ja. We hebben ook genoten daar op het strand. Ja, het zijn hele vriendelijke mensen. Doe Niels de groet als je hem morgen ziet.
1: Ja, ga ik doen.
0: En wij waren daar heel gastvrij ontvangen. En we hebben daar ook een heerlijke uitzending gemaakt met diverse artiesten.
1: Leuk.
0: En jij zat toen in een videoclip, hè, geloof ik? Of
1: ja, ik heb weer allemaal dingetjes opgenomen de laatste tijd. Foto's, video's. Ook net als voor Bed of Roses, maar dan buiten en in het café, in Louietje ook. Allemaal wat short dingetjes voor TikTok en Instagram. Dus van 5 verschillende covers. Dus de komende tijd kunnen we lekker vooruit spammen.
0: Maar nu eventjes terug naar die kleine filmpjes die je dan post. Want ja. Ik zie ook bij regelmaat, als je een optreden hebt gehad, dan komt er voorbij wat je dat weekend hebt gedaan en zo.
1: Ja.
0: Zijn dat dan filmpjes die ook gemaakt zijn door diezelfde jongen die die promotie dingen hebben gemaakt? Of doe je dat zelf?
1: Nee, die meeste van de optredens zelf, die doe ik meestal wel zelf, ja.
0: Dat vind ik knap dat je dat kan. Dat vind ik echt knap. Ja, ik zie dat voorbij komen. Ik denk, nou, dat vind ik wel stoer dat je dat even...
1: Ja, je moet wat. Toch? Er moet wel wat gebeuren, vind ik altijd. Ja. Is het, ik vind het ook leuk om te doen, hoor. Daar niet van.
0: En zichtbaar
1: het is,
0: zijn.
1: Het is altijd leuk om de reacties te zien. Dus daar word ik wel blij van.
0: Hey, we gaan naar je nieuwe single.
1: Ja, toch.
0: Hij is net uit, hè?
1: Zeker.
0: En je hebt er een mooie clip bij gemaakt.
1: Hebben we gedaan, ja. Dat is uit de hand gelopen.
0: Ja, het is uit de hand gelopen. Is dat dan iets waardoor je denkt van... oh, dat solo zijn, is dat toch wel weer duur in één keer?
1: Dat ook wel, maar ik ben ook niet vies van een beetje investeren op die manier. Voor niks gaat de zon op. Dus,
0: En het is voor jezelf.
1: Ja, zeker.
0: Dat is ook een voorbeeld.
1: Zo is het.
0: We gaan hem meepakken, zowel op radio als televisie. De nieuwe clip van jou. En dat is Bed of Roses. En natuurlijk een oud nummer van Bon Jovi. Maar nu helemaal door Jake Montero gezongen.

0: Ja, en wederom ook een prachtige clip erbij gemaakt, Jake.
1: Ja, dat is wel tof geworden. Was ik wel blij mee.
0: Ja. Ja.
1: Ook diezelfde Jaap.
0: Ook diezelfde Jaap weer. Ja, Jaap die is gestrikt voor het leven nu.
1: Even niet? Reclame te maken voor Jaap.
0: Jaapie, goed gedaan, jongen. Hey, we zitten net eventjes zo tussen het plaatje door te praten met z'n tweetjes. En je zegt dat de volgende alweer klaar ligt. Dat is toch ook wat?
1: Ja, inderdaad. Ja, je moet doorgaan, hè. Stilstaan is geen optie.
0: Hoe lang duurt het voordat je weer ontvang hier in de studio?
1: Nou ja, zeg het maar. Ik ben klaar
0: wanneer je wel klaar voor bent. Ja.
1: Ik heb moeten even schade inhalen bij.
0: Hey, ik vond het fijn dat je er even was.
1: Ik ook, dankjewel.
0: Hartelijk dank voor de tijd. En we pakken zeer zeker deze plaat een aantal weken mee. Dus maak je daar geen zorgen over.
1: Tof, dankjewel, Luc.
0: Ik vond het leuk dat je er was. En ik ga je snel weer tegenkomen, Jake.
1: Zeker.
0: Heel veel succes met ook de promotie van deze plaat. En natuurlijk alle optredens die eraan zitten te komen.
1: Gaan we voor. Gas erop.
0: Jake Monteiro, onthoud hem, jongens. En stream eventjes die plaat, hè. Bed of Roses.
2: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2. Op Haarlem 105.

Lekker plaatje, toch? Nieuwe van Glennis Grace was dat. 'Cause I Have Nothing. Gisteren was ze jarig, jongens. 70 jaar is ze geworden. Een hele oude zangeres. Op 70 ben je toch wel op leeftijd, toch? Volgens mij zingt ze ook niet meer. Maar ze heeft wel ooit een hitje gehad. En dan praat ik over Didi. Didi was natuurlijk de vrouw van Eddie Owens. Ze hebben samen ook een kind. En ik wil alsnog even Didi feliciteren. En pak een oud nummertje van haar mee.

De mannen van Bender is dit plaatje. Het zit er nog steeds, ja. Gisteren toen was Rudy Nicola hier in de studio na mijn programma met Heisa. Die deed natuurlijk de Weekendwijzer. En die kwam met een, voor mij een nieuwe artiest aan. Een hele jonge jongen. Reinier Peters. En die had net een plaatje uit. Die was net van de week uitgekomen. En ik denk,

0: nooit meer weg.
1: Grappig plaatje toch? Reniers Peters heet deze man. En nou, nieuw aan het firmament, dat wil duidelijk zijn. Dit is een oudje weer. De formatie Tower. Ja, hartstikke nationaal product. Van een tijd geleden. Hier is See You Tonight.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
2: Ja, we gaan aan de slag met het 2e uurtje voor het Nationaal Product.
3: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

Bier en Wijn, de allernieuwste single van Rutje Kwart. Een lekker plaatje, lekker vrolijk ook. En ja, hartstikke zomers natuurlijk, mag duidelijk zijn. René Vroeger, zijn zoon, Danny. Danny Vroeger, die had ik recentelijk nog aan de telefoon hier in het Nationaal Product. Want die heeft een plaatje gemaakt samen met Mickey van Wijk. En ik denk, nou, die pak ik nog eens een keertje mee. Hier is Knipperlicht.

0: De leukste liedjes van eigen bodem.
1: Dat zeg ik.
0: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Luc Hasselman.

Monique Smit was dat. En een eerlijk plaatje, maar dat duidelijk zijn. De laatste keer dat ik haar gezien heb, was ik samen met John. En toen waren we bij het Hemmeland Festival in Monnikendam. En dat presenteerde zij. Dat kan zij ook heel goed. Ja, dat kan ze echt heel goed. Dat deed ze ook heel gezellig. Wie het ook heel goed konden, dat waren natuurlijk de mannen van de dijk. Maar ja, helaas, de band, die is niet meer. Maar hun muziek, dat blijft bestaan. En die pak ik dan zeer zeker even mee. Hier is Dansen op de Vulkaan.

0: De formatie De Dijk en Dansen op de Vulkaan. Ja, we luisteren naar Nationaal Product. En dan moeten we natuurlijk ook, dan mogen we ook natuurlijk, af en toe wat plaatjes draaien uit onze eigen regio vandaan. En Freddy Kuiper is er één van.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

haar nieuws in de holding geperst. Klanken klinken door de straten, zachte gepingel van de damiaatjes in koor. Het volk denkt beschaafd te praten, ze doen en ze laten, die muggen die ziften maar door. Haarlem, wat ben je mooi, Haarlem, wat ben je prachtig, stad en een dorp.

Janny heet deze dame. Lekkere plaat, alleen voor mij. Wat voor mij is, is voor mij. Gisteren, toen was hij hier in de studio, Jeroen van Jeroen Weerdenburg. En ja, toen kwam hij even zijn plaatje promoten natuurlijk. Nou, die draaien we dan nog een keertje natuurlijk. Jij bent een kanjer.

Nou, is leuk toch? De nieuws van Jeroen Weerdenburg. Jij bent een kanjer. Hij was gisteren hier en ook enthousiast. Hij is momenteel bezig met een t-shirt actie. Als jij hem streamt en doet, dan maak je kans op zo'n origineel t-shirt. Dat is wel grappig. Moet je maar eventjes kijken op zijn site. Jeroen Weerdenburg. Daar staat het allemaal op. Ik was thuis een beetje het programma aan het voorbereiden. En toen dacht ik, het is ook wel leuk om weer wat oude muziek mee te pakken. En daar vond ik een plaatje van Piet Veerman samen met Annie Schilder. Dat is een tijd geleden. Een beetje krakerig, maar daarom des te leuker misschien wel.

Ja, als omroep van de regio Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Bepieke Zandvoort er ook altijd een stukje bij mee. Moeten we zeer zeker Sandra van Nieuwland niet vergeten. Want ja, die komt uit onze eigen regio vandaan. Nationaal product, we hebben Kisby, moet ik zeggen. Die heeft ook een lekker vrolijk plaatje gemaakt.

Joey Nicolai is dit. En Tinto de Verano. Hij was van de week eventjes op de dijk in Volendam. Toen heeft hij samen met Monique Smit ook een beetje een clipje gemaakt voor dit nummer. Wel leuk. Absoluut wel leuk. Ik was aan het bladeren. Toen kwam ik ook die oude tegen van Leonard Del. We kennen hem wel. Want hij is natuurlijk die zanger die in Haarlem best wel bekend is. Want ze houdt weer van mij.

Leon Nardel was dat, want ze houdt weer van mij. Ja, uit de vervlogen tijden. Ook hij is een tijd geleden terug geweest hier in de studio om dit plaatje aan te kondigen. Eigenlijk zal ik eens een keertje uitzoeken, want misschien heeft hij wel een nieuwe inmiddels al lang. Jessie Fields, ook zo'n dame waarvan we eigenlijk nooit zoveel gehoord hebben, maar best wel heel lekker zingt.

Marcel van Sas is dit. En gastgever. Lekker plaatje. Ik heb de laatste klaarstaan. Die is van Wouter Hamel. En daarmee gaan we eruit. Maar voordat ik daar naartoe ga, neem ik nog even een stukje van de programmering met je door. Wat gaan we doen? We hebben straks tussen 4 en 5 uur het beste van 105. Daarna gaan we eventjes in de avondprogrammering kijken. Tussen 6 en 8 uur is Van Hort naar Herco hier op de zender. Dan krijgen we Wietke natuurlijk. Wietke op zondag tussen 8 en 10. Dan Yes or No met Hannie Schonewelle tussen 10 en 11 uur. En dan krijgen we het 105 talent. Dan ben je even op de hoogte wat we de rest van de dag nog gaan doen. Blijf lekker luisteren. Ik vond het leuk dat je erbij was de afgelopen 2 uur. En tot een volgende keer dan maar. Hè. Groetjes. Doei.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het over het algemeen goed door. Je hebt 1 vertraging op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En door wegwerkzaamheden heb je oponthoud op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

This is where I heal my hurt.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost doe je er 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Postma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Goedemiddag en welkom bij het beste van Haarlem 105. Het komend uur komen ze weer voorbij. De twee mooiste momenten van de afgelopen week radio hier bij 105. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. In Mika maakt het weekend. Iedere vrijdagmiddag tussen 2 en 5. Met Mika Hoppenbrouwers hier op de radio te horen bij 105. Vliegt journalistiekstudente in Utrecht Tisa Smet in haar pen voor de wekelijkse column De Muggenbult. Ze stelt onderwerpen centraal die haar blijven jeuken. En nadat je haar column hebt gehoord, blijven die onderwerpen ook jeuken bij jou. Zo ging het afgelopen vrijdag over kapitalisme dat drijft op exploitatie. Want hoe oprecht is een aanbeveling eigenlijk nog als er overduidelijk een kortingscode onder staat?
1: De zomer is begonnen. Festivalweekenden zijn in volle gang. En op Instagram zie ik de mooiste outfits, de leukste feestjes, de perfecte zonsondergangen en producten die ik blijkbaar echt nodig heb deze zomer. Misschien ligt het aan mij, maar ik word er een beetje moe van. Niet van de festivals en ook niet van mensen die plezier hebben, dat gun ik iedereen. Maar van het gevoel dat alles tegenwoordig een reclame is geworden. Ik vraag me steeds vaker af hoeveel geloofwaardigheid eigenlijk nog waard is. Op mijn opleiding journalistiek gaat het daar voortdurend over. Geloofwaardigheid is ongeveer het enige wat je hebt. Als mensen je niet vertrouwen, houdt het op. Dan maakt het niet uit hoeveel artikelen je schrijft of hoeveel interviews je maakt. Terwijl online lijkt er een hele andere logica te gelden. Het doet me een beetje denken aan een oud vriendinnetje van mijn vader. Zij werkte vroeger in een witgoedzaak. Dan moest er een bepaald merk wasmachines verkocht worden. En dat was dan volgens de verkoper de allerbeste keuze. Een paar maanden later lag de focus op een ander merk en bleek dat dat opeens de beste wasmachine van de winkel was. Niet omdat de producten veranderd waren, maar de targets. Misschien is dat wat me stoort. Niet dat mensen geld verdienen, daar heb ik weinig moeite mee. Maar dat authenticiteit tegenwoordig een verdienmodel lijkt te zijn. Een influencer, wat ook een heel raar woord is trouwens. Iemand die invloed heeft, maar waarop precies? Op wat jij koopt, wat jij draagt, wat jij eet. Welke zonnebrand je gebruikt, welke festival outfit je nodig hebt, welke ochtendroutine je zou moeten hebben. Soms voelt mijn tijdlijn als een digitaal winkelcentrum waar ik nooit bewust ben binnengelopen. En het gekke is, volgens mij worden influencers daar zelf ook niet per se gelukkig van. Ik las de afgelopen tijd boeken over de wereld achter sociale media. Over jonge mensen die van zichzelf een merk proberen te maken. Die hun leven ombouwen tot content, voortdurend bezig zijn met cijfers, bereik, likes, algoritmes. Alles ziet er fantastisch uit, maar achter die foto's zitten vaak mensen die uitgeput zijn. Zichzelf constant vergelijken en afhankelijk zijn geworden van de aandacht van duizenden onbekenden. Eigenlijk zijn zij net zo goed gevangen in het systeem als wij. Want dat is misschien het meest bizarre. Wij denken vaak dat influencers het product verkopen, maar uiteindelijk zijn zij zelf het product geworden. Hun gezicht, hun relatie, hun vakantie, hun onzekerheden, ochtendkoffie, verdriet. Alles wordt content. Alles wordt verhandelbaar. En misschien klinkt dit als iemand die oud begint te worden, zo'n persoon die roept dat vroeger alles beter was. Maar eerlijk gezegd denk ik dat het iets anders is. Ik mis gewoon dingen die echt zijn. Een aanbeveling van een vriend omdat hij ergens enthousiast over is. Een foto die niet eerst door 3 filters is gegaan. Een festival waar iemand het naar zijn zin heeft zonder dat daar direct een kortingscode onder staat. Gewoon een mens die iets deelt omdat hij het wil delen. Maar stiekem weet ik zelf ook wel dat ik dat op Instagram niet ga vinden.

0: use my shoulder.
1: Maybe we're the one. Je bent nog steeds bij het beste van Haarlem 105. Het klassieke muziek- en jazzfestival Klaterklanken is volgend weekend te gast op buitenplaats Elswoud in Overveen. Zakelijk directeur van het festival Christel Gouwenleeuw vertelde er vanochtend over bij Jules Post in het Niet Thuis magazine.
2: Klaterklanken Festival is weer volgend weekend bij Elswoud. En aan de telefoon hebben we Christel Gouwenleeuw, Klaterklanken zakelijk directeur. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, vertel, wat is er allemaal te doen en te zien?
3: Ja, nou, het is 2 dagen, dus zaterdag 18 en zondag 19 juli, op Elswoud dus. Het is klassieke muziek, maar dan in hele brede zin, dus ook jazz, ook meer wereldmuziek, zeg maar. Voor iedereen toegankelijk. Dus wij zeggen altijd, het festival is voor iedereen die alles of niets heeft met klassieke muziek. We organiseren het hart van het festival zijn de concertwandelingen. Dus je maakt een wandeling over Elswoud. Langs mini-concerts, kleine, korte concertjes. Het is heel gevarieerd programma. Dus er zijn strijkers, er zijn blazers. Een zangeres, een prachtige zangeres, Rosa Herwig met haar broer is er. Die echt van Beatles tot Bach, zeg maar, een repertoire zingt. Een jazz-gitarist met een violist. Het zijn allemaal jonge muzici. Zijn allemaal een aantal jaar afgestudeerd en super getalenteerd. Het is echt heel hoge kwaliteit.
2: Ja, want hoe kom je aan die mensen, zeg maar?
3: Ja, we hebben een artistiek directeur ook. Dat is Itske Bakker en die heeft een groot netwerk. Dus die kent gewoon die mensen. Die heeft contacten met de conservatoria en ja, met alle programmeurs in het veld, zeg maar. Dus die kent de mensen goed. Ik ben zelf meer van de organisatie, zeg maar. Dus zij doet echt het programma. Op zondag, dus op zaterdag, hebben we vooral de wandelingen. Het zijn er 12 per dag. Tussen 10 en 4 is elk half uur start een wandeling. En op zondag hebben we ook een uitgebreid familieprogramma. Ook ontzettend leuk. Met Ton Meijer is er weer met 5 muzici. Hij is eerder geweest. Hij heeft B. Mozart gedaan, B. Bach. En nu doet hij een nieuw voorstelling, B. Opera. Hij is ook echt, ja, hij kan echt iedereen enthousiast maken voor opera. Dat is heel leuk.
2: Oh, maar is dat dan een theater of zo gecombineerd?
3: Ja, dat is een theater-muziekvoorstelling, zeg maar. Hij is acteur en neemt 5 muzici mee. En zij vertelt een verhaal en speelt een voorstelling samen met de muzici eigenlijk. En ook de kinderen worden soms uitgenodigd op het toneel om mee te spelen. Super interactief. Echt
2: geinig.
3: Heel leuk. Kan ik echt iedereen aanraden voor jong en oud. Hartstikke leuk. Ik wil daarbij nog zeggen dat kinderen gratis naar deze voorstelling kunnen. Ouders betalen maar €12,50. Mensen met een Zandvoortpas of Haarlempas mogen ook gratis naar deze voorstelling. Het is 13:30. En er kunnen ook kazoes geknutseld worden. Dat is dan na afloop daarvan. We hebben ook voor peuters in de ochtend. Een kazoo, ja. Dus zo'n blaasinstrumentje kan je zich gaan ze dan zelf maken. Heel erg leuk. Gerecycled materiaal, ja. Echt heel leuk door de melodiemakerij. Die begeleidt dat. En de ochtend 2 peutervoorstellingen, peuterconcerten. Ook echt heel erg mooi. Danseres samen met een bandoneonspeler. Om 10:00 en om 11:30. En in de middag hebben we nog een heel bijzonder kwartet. Van Ravel tot Raga heet dat. Dat is een speciale productie gemaakt voor Klaterklanken. Door het jonge Flair kwartet. Dus dat is ook een heel bijzonder concert. Dat is om 16:00. Nou, en dan hebben we nog een heel randprogramma. Dus we zijn rond de koetshuizen. Er staat een grote stretchtent. Met de hele dag door muziek en horeca. Dus het is gewoon een festivalgezellige festivalsfeer, zullen we zeggen, rond de koetshuizen. Kan ik nog meer vertellen? We hebben nog yoga. Dat is ook nieuw. We hebben allemaal nieuwe dingen ook dit jaar. Onder andere yoga met live muziek. Dat is op zaterdagochtend. We hebben een pubquiz. We hebben nog een luisterlab. Dat zijn allemaal dingen in het randprogramma waar je gewoon gratis aan kan meedoen. Nou, te veel om op te noemen. het wordt gewoon weer een heel erg leuk programma hebben. En,
2: ja. Voor jong, welkom. Voor jongen, voor iedereen. Eigenlijk voor jong en oud, ja.
3: Nee, en het leuke is, we hebben ook heel veel mensen die eigenlijk helemaal niet zo van de klassieke muziek zijn, zeg maar. Maar die, ja, die het fantastisch vinden. Het is natuurlijk buiten, het is ook heel dichtbij, dus dat is ook heel leuk. Dus je loopt in kleine groepjes langs die concertjes en de muzici kun je aanspreken, zeg maar, na afloop. Dus dat maakt het allemaal heel persoonlijk en heel laagdrempelig.
2: Ja, direct, ja.
3: Heel direct, ja. Dus dat is ook wel bijzonder, denk ik, aan dit festival. Dus niet een podium waar mensen ver weg iets staan te doen. Maar het is allemaal heel dichtbij. Dus dat maakt het, denk ik, ook heel gezellig en heel persoonlijk. Ja.
2: Leuk. Nou, dus volgend weekend, zaterdag en zondag, op Buitenplaats Elswoud, het openluchtfestival Klaterklanken.
3: Ja, kaarten www.klaterklanken.nl en meer informatie.
2: Christel,
3: nalezen.
2: Heel goed. Christel, dankjewel en een hele fijne zondag.
3: Jij ook. Dankjewel.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel, 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij

0: hij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Het spel is op de wagen. Is dat een potje mobiel Monopoly op de Champs-Élysées? Je hoort het zo. Ja, welkom bij deze speciale editie, de Tour de France editie van Hop naar Herco. De wielrenners die zijn echt een paar minuten geleden op hun fiets gestapt. De laatste etappe van de Tour de France 2026 op de Champs-Élysées en Montmartre, die is begonnen. Want ze hoeven slechts 89 kilometer te rijden vandaag. Wordt die laatste etappe vandaag beslist op Montmartre of krijgen we toch nog een massasprint op de Champs-Élysées? Sportverslaggever Noah van den Burg is aangeschoven en hij gaat het voor je in de gaten houden tijdens de show. Met zijn bekende sportflitsen. De finish die wordt verwacht zo rond 7:45. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Dit is Ellen ten Damme met Tour de France.

Tour de France is een vrolijk Frans klinkend nummer van Ellen ten Damme. Een aantal jaar geleden heeft de NOS, niet de Tour de France, was het maar waar, heeft de NOS Ellen ten Damme gevraagd om de avondetappe van een nieuw muzikaal elan te voorzien. Of zoals ik net nog op Radio 1 of Radio Tour de France te horen. In vaktermen zeg je dan om de avondetappe te voorzien van nieuwe vormgeving. Ja, en sindsdien, want dat heeft Ellen ten Damme dus gedaan, en sindsdien kunnen de fanatieke wielrenvolgers genieten van deze plaat als nieuwe intro van de avondetappe. En tijdens deze plaat zie je de beelden van de dag, maar vooral ook het opbouwen van het podium, althans de tafel waar dan 's avonds de avondetappe wordt uitgezonden. Ja, dat is dit jaar dus net even wat minder leuk, omdat de avondetappe door bizarre bezuinigingen bij de NOS grotendeels vanuit Nederland werd uitgezonden. En zie je dus niet dat ze dat aan het opbouwen zijn bij dat hele leuke kasteeltje in die mooie tuin, op dat grind en nou, dat soort dingen. Maar alsnog, de avondetappe, supermooi. Ja, dus dat vrolijke Frans klinkende nummer, ja, dat komt wat mij betreft door die leuke accordeon. Maar ik vind het tegelijkertijd heel knap dat Ellen ten Damme er geen chanson van heeft gemaakt. Maar, dat heeft denk ik onder andere te maken met het feit dat ze eigenlijk een muzikale bewerking heeft gemaakt van het nummer The Passenger van Iggy Pop. Dat klinkt zo.

Ja, die prachtige stem op deze manier van Iggy Pop. En ik vind het dus heel gaaf dat Ellen ten Damme deze plaat gebruikt heeft om dan een Frans liedje te maken. Ik zou er niet op komen, maar ja, daar is dan Ellen ten Damme ook dat multitalent voor. Maar dat is nog niet alles hoor, want Ernst die stuurde mij vervolgens een plaat door. En ja, die heeft ook alles met de avondetappe te maken. Le Passager van Berry. Hoor maar.

0: Ja, en toen het dus retour zei, toen zei, eens even kijken. Ja, toen zei Noah meteen tegen mij, oh ja, maar dat ken ik eigenlijk wel. Dus Noah, waarom hoor ik nu niks? Hey Noah.
1: Hey.
0: Hey, ja, wacht even hoor, zo dan. Ja. Welkom Noah, wat fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: Jij zit natuurlijk al met één oor en twee ogen bij de Tour de France.
1: Ja, dus, zeker. Ja.
0: Maar jij zei meteen, oh ja, toen ik dat plaatje van Barry draaide. Ja. Van, oh ja, die ken ik wel. Want dat was eigenlijk vroeger in de avondetappe dus een ding.
1: Ja, maar ik denk dat ik gewoon de afgelopen jaren meer heb zitten kijken. En wat jaren dichter bij dit jaar wat minder ben gaan kijken. En dat ik daarom dat oude liedje gewoon wat beter ken.
0: Ja, leuk.
1: En ik denk dat ik het ook vroeger wel eens heb gehoord op de radio of zo.
0: Kijk, ja, nou, dat is wel best. Ja, ja, dit komt natuurlijk. Ja, weet je, de NOS trekt een heel register aan andere muziek open. Zo rond Tour de France. Ja. Is een van de dingen, wat mij betreft, die het zo leuk maakt.
1: Absoluut.
0: Hey, Noah, wat gaaf dat je er bent. Jij, de sportverslaggever van 105. De Tour de France, die komt tot een einde. En ze zijn net van start.
1: Ze zijn net van start, ja. Het is eigenlijk nog niet gebeurd. De echte plaatjes zijn gemaakt. Hè. Het team van UAE, die het witte en het geel hebben. Die reden voorop. De Vacek en Simmons, die samen nog even een sprintje eruit trokken. Even het groen showen van Pedersen en Carapaz die de bergtrui showde. Ja, dat zijn allemaal leuke dingen. Maar het kon nog niet echt los. Ze fietsen een beetje lekker in gestaagd, rustig tempo naar voren. Maar we hebben net de lijn gepasseerd van dat rondje. Dus er gaan zo meteen echt wel uitvallen komen. En wie zien we helemaal vooraan? Vacek, Pedersen, het geel. Ook Evenepoel komt weer naar voren. Het wit zit daar. En ook Zijkstad zit wat meer voorin. De mannen van Alpecin, die zitten ook redelijk voorin. Dus het vuurwerk zit gewoon klaar.
0: Nou kijk, Noah die is nog niet binnen. Of hij begint gewoon meteen te vertellen hoe het staat in de koers. Het is dus super, super leuk. Het komt gewoon door een appje dat Noah even gestuurd heeft naar Predom. Van hot naar herco is van 6 tot 8. Pas het even aan dat het precies past in deze uitzending.
1: Precies.
0: Hoe mooi is dat? Goed, genoeg geintjes en zoals we altijd beginnen. Welkom bij de 71ste van Hot naar Herco. Ja, en je hoorde het al in mijn intro. En die bespreekwoorden rubriek. Ja, de super toffe uitdrukking. Het spel gaat op de wagen. En ja, niemand minder dan Noah van den Burg heeft deze aangevraagd. Jij kent hem gewoon echt als wielerterm, hè?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja, en dat klopt ook, want ik ga er zo dadelijk wat meer over vertellen. Maar het is ook in de jaren 80 ongeveer echt geadopteerd als wielerterm. Maar waar het echt vandaan komt, dan moeten we het aan Arie vragen. Ik neem aan dat zodra hij het gehoord heeft, dat hij wel even een berichtje naar de inbox stuurt. Die zo dadelijk de bespreekwoorden rubriek. Ja, en dan rest mij alleen nog het muzikaal drieluik. Ja, en ik pak vandaag geen bericht van de website van 105. Maar ook die staat in het teken van de Tour de France. Dus weet je, een mooie plaat over, dan moet ik het goed zeggen, is even kijken over waar ben ik. Over dus of Frans of chanson of over, gewoon als je inzoomt, over Parijs. Ja, stuur daar een mooie plaat over in. En wie weet, kom je in de top 3. Dan, ik probeer ook lekker Franse platen te draaien. En eentje die dan zeker niet kan ontbreken is Cloud. De ontzettend leuke Hollandse. Hij komt uit Congo, geloof ik, maar die zo prachtig ons vertegenwoordigd heeft op het Songfestival. Hier is Parler Français.

0: Herco's bespreekwoordenrubriek.
1: Ja, elke week behandel ik een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking. Ik leg uit wat het betekent, waar het vandaan komt en ik zoek er een liedje bij. Ja, en je hoorde het net al bij mijn intro. Niemand minder dan Noah, die vroeg aan van het spel is op de wagen. En Noah, waar dacht jij dan dat het vandaan komt?
2: Nou, ik dacht echt uit... Nou, dat klinkt misschien een beetje gek, maar uit de oudheid misschien wel zelfs.
1: Dat heb ik helemaal geen gekke gedachten.
2: Dat je dus echt een... vroeger had je van die wagenraces, zeg maar.
1: Ja.
2: En ik dacht dat het daar...
1: Ben-Hur.
2: Dat het daar een beetje vandaan kwam.
1: Vind ik een hele logische gedachte. Ik wist ook helemaal niet waar het vandaan komt. Maar gelukkig hebben we Arie. En Arie die is erg terug van weg geweest. Dus dankjewel Arie dat je naar de inbox van de studio hebt gestuurd. Ja, en daar is geen spel tussen te krijgen, om het maar een beetje in die hoek te houden. Het spel is op de wagen. Ja, dat betekent dat iets nu echt begonnen is en niet meer te stoppen valt. De strijd, het conflict of de actie is losgebarsten. En tegenwoordig, zei ik net al, tegenwoordig hoor je het vooral in de sport en dan met name in het wielrennen. En dat betekent ook echt, de strijd kan beginnen. Je hebt natuurlijk met wielrennen ook vaak dat, dat is letterlijk nu volgens mij, want ze rijden over de Champs-Élysées, maar er gebeurt nog niks. En dan gaat het zo dadelijk natuurlijk, dan gaan de renners harder rijden, dan gaat er iemand demareren, dan wordt de boel op gang getrokken. En dan zal je vast Joris van den Berg of Sebastian Timmerman op de motor of Stef Clement op de televisie horen zeggen, het spel is op de wagen. Maar waar komt het nou vandaan? De uitdrukking die gaat terug op het letterlijke wagenspel of een toneelwagen. Dus rondtrekkende gezelschappen, al in de middeleeuwen, die gebruikten zo'n wagen als podium. Dus de rondtrekkende toneelspelers en redenrijkers gebruikten zo'n wagen om dat te gebruiken. En de eerste literaire vermelding, zegt Arie, is in die van Carolus Tuinman. In de oorsprong en uitleg van dagelijks gebruikte Nederlandse spreekwoorden. Ja, toen waren er ook al van die gekken. Uit 1726. Dus het is gewoon uit de 17e, 18e eeuw.
2: Jeetje.
1: Ja, onwijs leuk. En Arie zegt er ook nog bij dat vermoedelijk dat de zegswijze in de spreektaal al eerder bestond. Want de wagenspelen zelf, die dateren zelfs uit de 15e en de 16e eeuw. Dus dat is 1480 bij wijze van spreken. Maar de oudste bekende gedrukte letterlijke vermelding is die van Tuinman in 1726. Had je dat gedacht?
2: Nee.
1: Ik ook niet.
2: Nee, ik had echt... Ik vind het wel mooi, dat wel.
1: Ja, het is prachtig,
2: ja. Toch?
1: Ja. En ik vind het dus ook leuk dat dus vroeger als je dit zei, dan betekende gewoon dat het toneelstuk gaat beginnen. Dus dat is net als je nu naar de schouwburg gaat, dan gaat er zo'n belletje en dan gaat er een rood lampje branden. Maar deze uitdrukking komt dus daar vandaan.
2: Heerlijk.
1: En heel soms heb je nog wel op een klein festival of een kleine in een dorp of een stad of wat ook, heb je echt nog wel zo'n wagen die gewoon het podium is.
2: Ja.
1: Ja, en dat is dan nog gewoon precies hetzelfde als toen.
2: Maar wordt dat niet meer zo genoemd, of wel?
1: Nee. Ze gaan gewoon beginnen.
2: Ja.
1: Want er is altijd wel een presentator of wat ook. En, dus nee. Dus gelukkig hebben we het wielrennen nog.
2: Ja, ja. Precies.
1: Ja, dus, ik zoek er ook altijd een liedje bij. En dacht, ja, die vind ik gewoon heel mooi om nu te draaien. Ook al is die niet Frans. Maar hier is A Wicked Game van Chris Isaak. Dus die hoort bij... Het spel is op de wagen. En dank je, Noah, voor het aanvragen.

0: Ja, dat was de bespreekwoorden rubriek deze week. Volgende week, ja, is aangevraagd door Jos, gaat het over Benje van de Blauwe Knoop. Ook weer geen idee, toch?
1: Nee. Bij die billen.
0: Nee, en dit kwam weer naar aanleiding van dat er Rienk een tijdje geleden dus hier in de studio was. En door al het blauw dat hij zich afvroeg waar een blauwtje lopen vandaan kwam. Ja, en Jos die zet gewoon het vervolg in. En die zegt, nou, van de blauwe knoop zijn. Zeg, Noah, hoe is het met de koers? Is het al los?
1: Ja, Erco, ik kan met trots zeggen dat het spel op de wagen is. Ja, dat is na 72 kilometer is dat zo, maar iedereen wil weg. Dus echt veel voorsprong krijgen de koplopers niet. Maar het is wel duidelijk dat de Alpecin er in ieder geval wil aan beginnen. Het is niet Van der Poel, hoor, maar ze zullen er wel aan beginnen. Maar dit is een groepje van drie, met iemand van IF erbij, met iemand van Lotto. Ze zijn lekker aan het ronddraaien, 59. Nu ontsnapt er nog een groepje. Ook met iemand van Little Trek erbij. Dat lijkt wel Derek G. Iemand van Red Bull wil daar ook heen. En ook twee mensen van UAE willen er ook heen. Dus voorlopig gaat het lekker los. Het is ook al bijna 70 kilometer per uur, hè, dat ze aan het rijden zijn.
0: Ja, echt. Ik ben er een keer bij geweest op de Champs-Élysées. En dat gaat dus aan de ene kant, dat gaat best wel flink omlaag. En dat is helemaal geen lekker asfalt. Want dat zijn gewoon steentjes waar ooit een klomp asfalt overheen gedonderd is. En daar dan 70 kilometer per uur op je racefietsje vanaf denderen is echt bizar hoe snel dat is, ja, als je daar dan langs de kant staat.
1: Die klinkers op de Rijke Straatweg zijn er niks van.
0: Nee, dat is echt gladjes dan. Ja, precies. Hey, en was de bespreekwoordenrubriek en de update van Noah. En Arie, ja, die reageert nog eventjes via de app. En die zegt, nou, en als er dan toch allemaal Franse liedjes aangevraagd worden, dan wil ik wel Dessins Chanté van Kate Ryan hebben. Nou, Arie, hier is zij voor jou.

0: Ja, je raadt het al. Natuurlijk, voor het muzikaal drieluik. Ik pak altijd een bericht van de website van Haarlem 105. Maar ja, ik moet nog eens praten met Noah. Maar er komt geen berichtje over de Tour de France daarop te staan. Dus ja, doen we het even deze week. Omdat het een beetje een Franse uitzending is. Zonder een bericht van Haarlem 105. Maar ja, gewoon wel lekker als je een plaat hebt over Frans. Of over chanson. Of over Parijs. Ja, laat me weten. En dan gaan we de top 3 samenstellen zo dadelijk. Als jullie mooie plaatjes inzenden. En je weet dat ik ook altijd mijn keuze draai. Noah, ik zie je kijken. Is er wat aan de hand?
1: Over 3,9 kilometer is een tussensprint. En Vaček doet alvast even de lead out om Vijstoffer weer terug te halen. Voor de rest verloopt het allemaal nog rustig. En zitten de favorieten gewoon fijn in het pek. Maar wel klaar als het vuurwerk zo meteen echt begint.
0: Oh, dat is prachtig. Nou, dan kunnen wij nog even naar... Dat duurt niet zo lang, deze plaat. Ja, mijn keuze deze week. Een non je ne regrette rien van Edith Piaf.

0: ja, ook in het Frans zijn jullie niet te stoppen hoor. Hartstikke dankjewel voor je mooie inzendingen. Eens even kijken. Negas in Paris van JZ en Kanye West. Hoe heet hij tegenwoordig? Geen idee. Dank je Simon voor het insturen. Ga ik echt niet draaien. Ja, dus Ernst die stuurde al Le Passager in van Berry. Chanson d'amour van de Manhattan Transfer komt binnen. Hans die stuurt Paris Zeveille in. Mijn uitspraak zal hier en daar erbarmelijk zijn. Mijn excuses daarvoor. En wat dacht je van La Javanese? Of zegt mijn collega Jelle, Deleine Peyrou is ook mooi. Of wat dacht je van La Langue de Chez Nous van Yves Dutuy? Daar zegt Jelle bij, dat is een ode aan de taal. Wat een prachtige platen. This Melody van Julien Clerc. Dat is ook een mooie. Patricia Kaas stuurt iemand in. Met Pigalle. En je hoorde net al Edith Piaf. Maar Rob die had ook nog ingestuurd. Sous le ciel de Paris. Ja, dat is wel alles in elkaar dan. Hè. Dus dat is en een chanson en Parijs. En Frans. Mooie platen. Maar ga niet draaien. En ik weet niet eens waarom. Sorry. Eens even kijken. La Vie en Rose stuurt Melanie in. Ja, ook al zo mooi. Ja, ik moet een beetje kiezen. Papa Houtef van Stromae komt binnen. Mon Amour van BZN. Ja, oké, het is Frans. Ja, dat klopt. Ja, en Melanie stuurt ook nog in Encore une fois van Sash. Nou, misschien kan ik die zo dadelijk nog draaien, maar die staat helaas nu niet in de top 3. Welke staan er wel in? Nou, Marco, die stuurde in Je veux van Zaat. En ja, dat is echt een prachtige plaat. Dus dank je wel voor deze mooie inzending op de derde plek.
1: Nummer 3.

0: nummer 1.
1: Ja, en Simon die stuurde mijn favoriet in. Ik wilde als mijn plaatje Parijs draaien van Kenny B. Dan ben je zo heerlijk meteen in Parijs. Zo'n heerlijke plaat. Dus dankjewel.

0: Ja, en daarmee komt er een einde aan deze Franse editie van het Muzikale Drieluik. Dankjewel voor je mooie inzendingen. Jouw top 3 aan de hand van een nieuwsbericht van 105, behalve vandaag. Zeg, Noah, waar zijn we in de koers?
1: Op 52,9 kilometer van de finish. Het peloton zit op 26 seconden, want er zijn twee koplopers weg. Een mannetje van Total Energy en een mannetje van de ploeg van Tom Pidcock. Het is alleen niet Tom Pidcock zelf. Die maken op dit moment de koers, maar het peloton zit er wel een lijn achter met 25 seconden. Nogmaals, de eerste Montmartre moet nog komen.
0: Precies, want dus ik denk dat ze daar toch op wachten blijkt.
1: Dat blijkt, ja. Al zit ik wel even zo te kijken en ik zie dan Mats Pedersen voorin, ik zie Simmons voorin, ik zie Vacek voorin. Maar de gele trui zit van achter, de witte trui zit van achter. En ook de mannen van Red Bull zitten niet helemaal van voren. Dus ja, de mannen van Alpecin heb ik ook niet echt prominent daarvoor voorin gezien.
0: Hey, en Evenepoel die won natuurlijk tijdens de Olympische Spelen in Parijs de wegwedstrijd. Ja. Daardoor zit dat parcours van Montmartre, hadden ze er toen ingelegd. En omdat het zo'n succes was, is dat vorig jaar voor het eerst in de Tour de France gestopt in de laatste etappe.
1: En dat was ook een succes.
0: Spectaculair gaaf idee. Ja. Maar hoe schat jij de kansen van Evenepoel in vandaag?
1: Ja, hij heeft hem al een keer overleefd. Hij heeft hem al een keer getrotseerd. Ik hoorde Sebastian Timmerman zeggen toen Pogacar de Alpe d'Huez opfietste, dat hij de Alpe d'Huez had opgegeten. En Evenepoel heeft Montmartre al een keer opgegeten. Dus dat kan hij zo weer doen. Dus de kansen liggen goed. Zijn benen zijn goed. Maar of hij er nog zin in heeft, dat is natuurlijk een tweede. Wat mij betreft, als Van der Poel gaat, dan zijn Evenepoel en Pogacar bijna aan hun stand verplicht om mee te gaan
0: dat
1: zitten koersen.
0: Ja, dus dan moeten we. Je houdt ons heerlijk op de hoogte.
1: Zeker.
0: Heel fijn. Ik heb hier en we kunnen dus dromen van Van der Poel als winnaar, bijvoorbeeld. Ja. Dus draai ik nu maar even Dreamer van Supertramp.

Na het nieuws gaan we natuurlijk verder met deze speciale editie van Op naar Herkom met de Tour de France. En met de finish daar live in. Dit is Sash met Encore une fois. En daarna het nieuws. Tot zo!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Van hot naar herco deel 2. Wie wordt de winnaar van de laatste etappe in de Tour de France? Ja, want er is een speciale editie bezig van hot naar herco. We zitten in het tweede uur en in dit eerste uur is er al van alles gebeurd. De wielrenners die zijn van start gegaan voor hun laatste etappe in de editie van 2026. En daarom besteed ik daar samen met sportverslaggever Noah van den Burg, die hier tegenover me zit, aandacht aan. Ja, een hele Franse editie, Franse liedjes. En we schakelen steeds naar Parijs. En niet alleen met Kenny B, maar ook dus met de koers. En het spel is op de wagen. Of wie heeft zijn kruid droog gehouden? Allemaal dit soort opmerkingen. Misschien kunnen we een soort eigen versie van de Tour de France bingo gaan doen qua uitdrukkingen. Maar goed, blijf lekker luisteren. Ik heb lekkere plaatjes klaarstaan. En zo dadelijk horen we van Noah hoe het ervoor staat in de koers. Dit is Michel Vugain. Je kent hem wel.

0: Ja, en we schakelen meteen even door naar Eurosport.
1: Ja, welkom bij, de slotrit van de Tour de France. Mijn naam is Jeroen van Bellegem en naast mij zit Karsten, daar ga ik zo naartoe. Eerst even, Pedersen heeft het knuppel in het hoenderhok gegooid. Hij ging er vandoor en toen kwam Pacman erachteraan. En we zagen ook nog Mathieu van der Poel. Karsten Kroon, wat heb jij ervan gevonden? Jeroen, wat een spektakel weer. En meteen ook die gele rakker erachteraan. Het is hem wel gegund hoor. Ik bedoel, hij heeft al zo'n prachtige tour. Wel jammer van Del Toro, want die zat echt goed toen ze gingen beginnen. Ja, Del Toro, hij reed te lekken. We moeten even beginnen over natuurlijk even naar het begin van de koers. Want daar gingen ze natuurlijk allemaal op een rijtje staan. En op een rijtje ook fietsen om maar even zichzelf te tonen. En ze zagen er redelijk fris uit allemaal, hè? Ja, maar weet je, het is de laatste etappe. Zoveel druk ligt er niet meer op. En we hebben mooie beelden gezien. Maar Pedersen die gewoon denkt, we gaan gewoon koersen. En dat doet hij meer dan waar. Dus wij gaan hier even doorkeuvelen. Terug van hot naar herco.
0: Heerlijk, Noah. Dank voor deze, voor dit intermezzo. Laten we het daarop houden.
2: Zeker.
0: Zeg, ze zijn net de eerste keer Montmartre over. En de bliksemschichten schoten uit mijn laptop.
1: Ja, dat kan me voorstellen, want Pedersen die ging aan en toen kon alleen iemand van Bahrein volgen. En al snel gingen Pogacar ook, maar ook Van der Poel schoten werkelijk er vandoor. Ik heb Vacek niet gezien, ik zie één mannetje van Bora. Dan ga ik er wel even voor het gemak vanuit dat het Evenepoel is. Ik kom zo meteen met de bevestiging daarbij. En weet je wat het leuke is? Garapaz en Del Toro en co. zitten daar maar 13 seconden achter. En nu 12, het wordt nog minder. Het is gewoon het vuurwerk en al. Het spel is op de wagen, ik kan het niet genoeg benadrukken. Nog 38 kilometer, maar wel 38 leuke kilometers. Terwijl Ayuso pech heeft en dus een minuut achter dit geweld zit.
0: Hey, en hoe zit het met Del Toro? Want die reed lek vlak voor de klim op Montmartre. Is die al terug in het peloton?
1: Hij is niet alleen terug, hij zit ook nog maar 12 seconden achter zijn gele rakker. Terwijl Pedersen er nog maar eens op kop gaat om het veld nog dunner te maken. Ik zie ook een mannetje van IF. En daarachter is dat peloton dat wordt aangevoerd door niemand minder dan Isaac Del Toro.
0: Oh, kijk. Dus dat gaat helemaal goed komen qua UAE waarschijnlijk. Ja, we gaan gewoon weer plaatje draaien. Lekkere muziek in het Frans. Hier is La Bicyclette.

En wie het goed luistert, hoort daar het deuntje in van de rebus van de avondetappe. En dit is Maintenant van Les Enfoirés.

Ze zijn onder de 30 kilometer, dus ze komen zo dadelijk bij je terug. Eerst nog een prachtige Gims-plaat. Ik weet zeker dat je hem zo dadelijk kent. En heb je kijkje naar de radio?

0: En dat was Je Me Tier. Terug naar de koers, althans vooruit naar de koers. Want volgens mij, Noah, zijn er een paar mannen vandoor en niet de minste.
1: Ja, Pogacar die ging maar even aanstaan en een paar konden mee. Maar uiteindelijk alleen maar Van der Poel die mee kon. Nou is Evenepoel al aangesloten. Die is daarna begonnen aan een time trail. Nou, dat kan hij natuurlijk wel. En daarachter zit, 4 seconden daarachter zit Pedersen. En ergens in het luchtledige zit dan ook nog ergens Seixas. Die vies nog ergens tussen. En het inmiddels is die tweede groep, waaronder ook Del Toro, Simmons en Vacek, op 2 minuut 13. Die gaan we niet meer terugzien. Maar het geel is wederom op pad. Met zoals in de klassiekers dat ook altijd met Mathieu van der Poel. En dus nu ook Evenepoel. Maar ja, die moest net al lossen. Dus kijken wat er nog meer gaat gebeuren. De tweede keer Montmartre, maar we gaan nog een keer.
0: Dus dat zou misschien de scherprechter kunnen worden. Die tweede keer Montmartre. Ik vond het een fantastisch gezicht om de gele trui dragen Pogacar samen met Van der Poel door die smalle straatjes te zien schieten. En ja, zij zijn gewoon met z'n tweeën zoveel sneller op zo'n moment dan de rest. Dat ze gewoon, ja, ze hoeven niet eens een slimme demarrage te plaatsen. Ze kunnen gewoon uit het wiel en uit het zadel en dan zijn ze weg.
1: Ja. Ja, maar nog even wel een kleine ding te geven is dat Pedersen, die zit op 3 seconden. Dus die gaat er wel weer bij komen. Maar moest net ook lossen natuurlijk, hè?
0: Ja, precies. Dus ik zie op de camerabeelden zo achter me, ik heb oog in mijn kont. Zie ik dat hij de pogingen doet om erbij te komen. Ja, ja, dus nog eens even kijken. Hoeveel kilometer moeten we nog?
1: Nog 23
0: kilometer. Ja. We gaan een plaatje draaien. En je hoort zo van ons of deze twee mannen samen met Pedersen wegblijven. Of dat er toch nog mensen van achteruit op het nu vlakkere stuk richting de Champs-Élysées terugkomen. En dit is How Bizarre.

0: Wat een heerlijke plaat van Angèle. Libre hoorde je. En Libre, zijn de wielrenners ook een beetje Libre, Noah?
1: Nou, ik weet niet of ze Libre zijn, maar laat ik het zo zeggen. Trouwens, overigens even een update.
0: Oh.
1: Want dat had ik natuurlijk nog niet vermeld, want de groep met Sexas zijn ook weer teruggekeerd. Dus het is eigenlijk gewoon een heel vol... Ja, grote kopgroep eigenlijk.
0: Ja, dus jij zei daarnet, die komen er niet meer bij. Nee. Maar Decathlon heeft zijn best gedaan. Dus die hebben met Decathlon, de hele ploeg een raket opengetrokken. Ja. En ze zitten er weer bij.
1: Ja, dat klopt. En er is een groepje Noren, die zit te roeien. Die zit er ook, dat doen ze. Gisteren, dat was wel leuk. Dat was op de dag van de finish op de Alpe d'Huez, de eerste, zeg maar. En wij zaten in Tourcafé, zaten we. En ik zag toen ik thuis was allemaal nog filmpjes van Rubio, die zijn gezicht in tweeën probeerde te splijten op de auto van de UAE. En dat vond ik dan wel weer heel leuk, is dat de hele groep van InnoX, die dus zat te roeien. Ja. Dat deden ze op de auto van UnoX. Al die Noren, Noorse ploeg natuurlijk, UnoX, zaten gewoon te roeien. En die ploegleider vond het ook wel grappig. Toen de beveiliging eraan kwam, zijn ze wel netjes aan de kant gegaan natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Zo kan het ook.
0: Ja, zo kan het ook. Ja. En ik moet ook zeggen, lieve luisteraar, als je alleen maar naar ons luistert, dan zie je het niet. Maar er staat ontzettend veel publiek op Montmartre. En zij laten even zien dat je keurig netjes aan de kant kunt blijven. En de wielrenners er gewoon door laten. Ik heb behoorlijk wat lelijk commentaar gehoord over het publiek. Met name op Alpe d'Huez, dat het voetbalpubliek is. Nou, dat wil je echt niet als wielrenner liefhebber. Zeg maar.
1: Ik heb een fragment gezien van twee vechtende supporters met elkaar. En dat sloeg helemaal werkelijk nergens op. Behalve dat ze op elkaar slaan. Het is niet best allemaal.
0: Nee, nou, dat was dan gelukkig niet op Alpe d'Huez, maar ergens anders. Of wel daar, maar goed. Die hebben volgens mij dan gewoon zoveel gedronken dat ze niet meer weten waar ze mee bezig zijn.
1: Ja, nou, die ene meneer wel, ja.
0: Hey, hoe ver moeten ze nog? Is dit al de laatste keer Montmartre waar ze naartoe aan het rijden zijn?
1: Ja, het is inderdaad de laatste ronde. We zijn er net aan gepasseerd. En dat betekent dat er nog 16 kilometer te rijden is. Die bel die is gegaan. Ze gaan er nu overheen. En dat betekent dat het nu toewerken is naar die laatste 16 kilometer, 15,8. En natuurlijk de laatste keer Montmartre. En dat betekent ook dat we definitief afscheid gaan nemen van de groep Del Toro. Want die zit op 4 minuten 7.
0: Oh, dat is echt wel heel ver. Ja.
1: Dus die gaan never nooit meer bijkomen. UAE heeft maar weer eens een mannetje op kop gezet. Want Pogacar moet dat natuurlijk op die laatste klim gaan doen. Het opvallend overigens was wel dat toen Evenepoel, die groep van Sexas erbij kwam, Evenepoel zich eigenlijk echt liet inlopen. Terwijl Pedersen dacht, ik geef er nog eens een ruk aan. Maar ja, dat vond Van der Poel, of vond Pogacar had je dan weer geen ruk aan. Dus toen werden ze toch vrij makkelijk ingelopen. En nou nog 15,3 kilometer met dus nog één keer Montmartre.
0: Nou, dan kunnen we precies nog één plaatje draaien voordat we naar Montmartre gaan. Dit is Wiss Melody van Julien Clerc.

0: Zo, en de renners draaien de laatste keer Montmartre op. Zijn ze al bij de Moulin Rouge, Noah, of nog net niet?
1: Ja, ze gaan daar nu heen. En dat betekent dat we nu op de Montmartre zitten. Want we zijn er vanaf opgedraaid. En daar gaat een renner van UAE. En nee, het is niet Pogacar, het is een ander. Maar wel om de lead-out te doen voor Pogacar. En inmiddels is ook Pedersen weer gearriveerd. En wie zie ik hier? Ik dacht dat ik Krooschart er ook nog zag. En we gaan nog die 3%. En we gaan kijken wanneer Pogacar wil. Pedersen zit goed. Pogacar zit goed. En in zijn zog zit Van der Poel. Dat betekent dat er een hoop staat te gebeuren. Pedersen moet dan dat gat dichten. Want die renner van UAE gingen gewoon vandoor. Want dat kan natuurlijk ook. En Pedersen moet dan dat gat dichten. Daar zit hij helemaal goed. Dat gele gevaarte zit er ook nog aan te pakken. Maar er is iemand vandoor. En dat moet Pedersen dan dichten. Wanneer gaan de grote mannen aan? Het is nog 500 meter op die Montmartre. En dit is fantastisch uitgekiemd. Daar gaat het geel. Daar gaat hij aanzetten. Waar zit Van der Poel? Die zit in zijn wiel. De grote drie gaan er aan beginnen. Dit is Mathieu van der Poel. Die gaat eraan beginnen. En Pogacar is de enige die mee kan. Pedersen kiest een eigen tempo. En zo zijn deze twee weg. Van der Poel gaat hij proberen Pogacar te slopen. Kan hij dat? Hij is heel hard aan het fietsen. 30 kilometer op 8%. Wie zien we daar nog? Ik kom wat volk achteraan. Eentje van UnoX komt er nog achteraan, maar Van der Poel is weg met Pogacar. Dat gele gevaarte dat gewoon meegaat met nog 166 meter, nog 153 op de Montmartre, op de flanken.
0: Ja, en op de televisie vertekent het wat, want er is echt een flink gaatje geslagen in dat laatste stuk. Ga vooral door, Noah.
1: En Van der Poel is dat gaatje proberen aan het vergroten. Hij wil alleen weg met dat gele gevaarte. Hij krijgt hem er niet af. Dus zoals Van Aert dat vorig jaar deed, dat is nog niet gebeurd. Het is nog niet gelukt. Maar als deze twee gaan sprinten, is normaal gesproken Van der Poel wel in het voordeel. Ik zie even helemaal niemand erachteraan. Pogacar kijkt ook maar eens achterom. Die heeft het wel gezien, geloof ik. Deze twee zijn weg. En wie er nu achteraan komt, ja, ik zie Mats Pedersen nog opdoemen. Er zijn zoveel plukjes renners dat je niet eens kan vertellen wie waar nu rijdt.
0: Nou, we gaan nog één plaat draaien en dan zijn we tot de finish bij je. Dit is Be My Baby van Vanessa Paradis.

0: En Noah, zijn de mannen vooraan nog weg?
1: Ja, het is niet veel meer, hè, want er zit een groepje van 6 daarachter. Het groepje Jurgensen noemen ze het, op 10 seconden. En daarachter zit dan het groepje Pedersen met 20 seconden. Evenepoel is inmiddels daar ook weer bij aangesloten. En daarachter, ja, daar hebben we achter natuurlijk allemaal plukjesrenners. En ook de groep Del Toro, die inmiddels op 6,25 zit.
0: Ja, dus die groep is echt gezien.
1: Ja.
0: En als jij nu op basis van de stand nu, ze moeten nog... 6 kilometer. Ja. Wat is jouw inschatting? Gaat Van der Poel gewoon Pogacar afschudden? Of
1: gaat Pogacar bijna zelf winnen? Je gaat er bijna fout. Pogacar en Van der Poel in een botsing bijna. Ze blijven er vooralsnog. Het is ooit 5 seconden geweest. Het loopt nu uit naar 10. Dus of de samenwerking is daar heel slecht. Of deze mannen gaan ervoor blijven. En als de groep Pedersen daarbij komt. En dat laat gaat wel gebeuren. Ja, dan wordt het pas echt spannend. Dus het worden nog 5 bevende kilometers. Maar deze twee doen er alles aan om weg te blijven. Van die ellendige Pedersen.
0: Maar dus zelfs nu we de hele tijd live deze koers volgen. En het nog maar 5 kilometer. Is, ja. Kunnen we eigenlijk nog steeds niet zeggen, wordt dit een vlucht of wordt het toch een massasprint?
1: We kunnen het niet zeggen. Nee.
0: Maar wat onwijs gaaf om dat op deze manier te doen en te kunnen volgen. Heb jij een persoonlijke voorkeur voor wie er moet winnen vandaag?
1: Nou ja, ik ben altijd de recht van het sterkste en deze twee zijn het sterkste. Dus laat hen maar sprinten.
0: Ja, dat lijkt me ook. En moet ik zeggen, ik wil het allerliefste dat Van der Poel wint. Want ik vind hem gewoon een leukere... wielrenner dan Pogacar, omdat hij ook wat minder perfect is. Maar het zou wel legendarisch zijn, werkelijk, als het Pogacar gaat lukken om gewoon deze laatste etappe te winnen. Ja, en vorig jaar lukte het hem niet met Van Aert, maar nu is hij wel heel erg dichtbij. Ja. Hoeveel kilometer moeten we nog?
1: Nog 4,7 kilometer.
0: Ja, en dan gaan we het echt doen zoals Radio Tour de France dat gewoon ook doet. Want we blijven er dus nu live bij tot aan de finish. Ja, en daar hoort echt maar één muziekje bij.
1: En dan zou ik het stokje maar meteen overnemen. Het is nog 13 seconden is de achterstand van het groepje Jurgensen. En 17 is het groepje van Mats Pedersen. Waar Decathlon weer als een gek aan het rijden zijn. Het is nog 4,2 kilometer. En er zijn nog altijd 2 vluchters weg in de naam van Pogacar en Van der Poel.
0: Ja, en volgens mij hebben Van der Poel en Pogacar elkaar gewoon 2 keer aangekeken. En tegen elkaar gezegd, wij gaan het uitmaken vandaag. Hè? En dan niet met onze vriendinnen of onze partners, maar wij gaan uitmaken wie hier er vandoor gaat met de winst. En we gaan gewoon niet die rest van de groep terug laten komen, want we willen te alle tijden voorkomen dat het een massasprint wordt.
1: Ja, en dat zijn ze ook goed mee bezig. Ze rijden hun longen uit zijn lijf. Ik zie ontblote tanden. Ik zie vermoeide gezichten. Maar vooral een kilometerteller die ons vertelt dat we 55 kilometer per uur aan het rijden zijn. Die groep daarachter is wel samengekomen. En dat is gevaarlijk, hè? Want als ze samenkomen, kunnen ze echt samenwerken. En dan ik zie dat wel Sykes als wel een beetje in moeilijkheden zat net. Maar het is nog 15 seconden.
0: Ja, en ik zie dat de achterstand van het tweede groepje zo tussen de 12 en de 14 seconden blijft. Nog 3 kilometer te gaan. Er is niet meer echt een neutrale zone of wat ook. Dat maakt ook eigenlijk allemaal helemaal niet meer uit voor nu. En ik zie een grimas echt werkelijk op de kop van Van der Poel staan. En zelfs Pogacar niet. Zelfs, maar ook Pogacar. Die zie je echt keihard werken nu. Ja, ze zijn er in dat laatste stuk. Wie gaat als eerste zijn band over de eindstreep zetten?
1: En met die 2,8 kilometer en 12 seconden is het nog steeds niet helemaal zeker. Ze zijn aan het beuken van voren, maar is het genoeg? Dat weten we over 2,7 kilometer. En als deze twee moeten gaan sprinten, dan is Van der Poel wel licht in het voordeel. Maar na zo'n koers, waar het toch 78 kilometer was er nog niks aan de hand. En vanaf die 50 ontploft de boel.
0: Ja, en ik zie dat Pogacar er helemaal niet gerust op is. Hoor. Terwijl hij op kop zit, gaat hij toch een beetje achterom kijken. Waar blijft die tweede groep? Blijven ze wel vooruit? En wat dat betreft vind ik Van der Poel een iets rustiger indruk maken. Ja, dat is ook wel de man die veel vaker in deze situatie heeft gezeten dan dat hij door zijn hele ploeg bijvoorbeeld netjes naar de eindstreep wordt gebracht. Alhoewel, Pogacar kan dit natuurlijk in de bergen als geen ander, dat hij gewoon bij iedereen wegrijdt. Maar dat lukt hem vandaag zeker niet, zomaar wegrijden bij Van der Poel.
1: Nee, misschien keek je nog of hij Del Toro tegenkomt, maar ik denk dat ze die pas in de volgende passage tegenkomen. Die achterstand is 8 minuten. Wat niet 8 minuten is, is de achtervolgende groep. Die zit namelijk maar op 8 seconden. Nu nog 7, maar het is ook nog 1,9 kilometer.
0: Zouden ze er dan toch nog bij komen? 1,9 of 1,8 kilometer. En ja, Pogacar was er al niet helemaal gerust op. Ze draaien daar de bocht lang achter het Louvre langs. Terug naar die Champs-Élysées. En op naar die eindstreep die dichter en dichter en dichterbij komt. Waarmee de Tour de France 2026 tot een einde gaat komen. Hoe gaat het verder?
1: En om het nog maar wat spannender te maken, hebben ze de secondes teruggebracht naar 4. En dat betekent dat zij gaan ingerekend worden en dat het waarschijnlijk een sprint wordt. En laat ik nou even te hebben gezien dat er eventueel een Jasper Philipsen daarbij zit. Maar nu komt ook iemand van, wie is dat, NSN naar voren. Ga toch van kop af, we willen deze sprint zien.
0: Nou, Pogacar is werkelijk, die doet zijn hoofd tussen zijn schouders. Van der Poel duikt erachter in de slipstream. Want ja, ook al is het maar 4 seconden, dan ben je er nog steeds niet als achtervolgende groep. Maar ja, ja, wel tegelijkertijd heeft Van der Poel natuurlijk altijd die kaart Philipsen. Dus haalt hij het niet, dan is de kans natuurlijk aanzienlijk dat Jasper Philipsen er met de winst vandoor gaat.
1: Voor een Jasper Philipsen in die andere groep heeft, rijdt hij anders aan en gaat door. Nog 810 meter en het gat is 5 seconden. Maar misschien wachten ze wel, misschien ook niet. Het is nu 4 seconden, het is nog 720 meter. Als daar sprinters bij zitten, dan moeten ze nu toch wel zo'n beetje gaan komen.
0: Ja, en ze draaien dat laatste rechte stuk op. Nog 1 stukje doorrijden. En Noah, gaan ze het halen of worden ze toch ingerekend?
1: Het is bloedstollend spannend. 51 kilometer van de... En daar gaat Van der Poel. Van der Poel gaat er van door. Pogacar laat het lopen. Die denkt, mij zul je niet klein krijgen. Ik heb die Tour gewonnen. Er is nog een valpartij. Daar komt nog Mats Pedersen. Het is chaos overal. Maar het is vooral Van der Poel die op kop rijdt. En het is gewoon echt nog maar een paar meter. Maar daar komt Pedersen. Daar komt Pedersen, daar is Philipsen, daar is Van der Poel. Het wordt Van der Poel.
0: Het is toch ongelooflijk, Noah, dat wij dit op deze manier kunnen meemaken. Dat we in Van Hot naar Herco Van der Poel zien winnen op de Champs-Élysées. Wat een close finish was dit, zeg.
1: En hij stopt ook met fietsen, hij kan niet meer.
0: Nee, dat snap ik wel. Ik denk dat hij echt nog ergens uit het achterste van zijn kleine teen iets gevonden heeft. Waardoor hij op zo'n moment dus wel dus nog weg kan rijden bij Pogacar. En dat kon andersom, kon Pogacar dat niet bij Van der Poel. Dat vind ik toch wel briljant.
1: Het is werkelijk briljant. Hij gaat ook tegen de dranghekken zitten. En hij denkt, nou 100 meter, ja, volgt hij hem gewoon niet meer. Hij heeft Pogacar uit de wielen gereden. Dat kan er eigenlijk ook maar 1. En dat is Mathieu van der Poel. Wat een fantastisch finale hebben we hier gezien. En dan moet Pogacar toch maar weer volgend jaar terugkomen. En het Montmartre ook maar weer zeker. Want dit is weer spektakel.
0: Nou zeg, wat was dit een mooie finish. Noah, wat een droomeinde. Had jij bij Pro Cycling Stats nou Van der Poel ingevuld in je poeltje? Of had je dat niet gedaan?
1: Ja, ik heb zeker Van der Poel ingevuld. Ik zie wel een andere hand de lucht in gaan. Ik zit even te kijken of dit wel helemaal goed is gegaan. Ik zie hier... Ja, nee, het is gewoon Van der Poel. En zelfs Philipsen denk ik nog op 2 en Pedersen op 3.
0: Oh ja, ik zie dat het eigenlijk nog dichter, nog closer was dan ik dacht.
1: Ja.
0: Je zal toch hier te vroeg je handen in de lucht steken? Oei, oei, oei, oei, oei. Hey, Noah, we hebben het perfect getimed. Dat contact dat jij hebt gehad met Preudom en dat het precies zo uitkomt. Dat werkelijk om 7:55, als we eigenlijk aan de laatste plaats van Van Hot naar Herco toe zijn, dat het dan de finish er is. Noah, hoe vond je het om het zo live te doen? Hier met zelfs het echte achtergrondmuziekje van Radio Tour de France.
1: Dat is voor herhaling vatbaar. Ja.
0: Dat vind ik ook. Lieve luisteraar, ik wil je echt ontzettend bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je op deze manier en de Tour hebt kunnen volgen en hebt kunnen genieten van alle toffe Franse nummers die er zijn. En ik zou zeggen, blijf nog luisteren. En dan zou ik zeggen, tot volgende week. Dankjewel. Doei. Dit is Lullaby van The Cure.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar

0: Maar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hem. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wietke Jansen.
2: Ja, Wietke op zondag, maar dan zonder Wietke. We gaan het straks allemaal uitleggen. En ook heel veel muziek. We beginnen bij Bruno Mars.

Just Might van Bruno Mars hoorde je hier op Haarlem 105. Ja, en het is Joep op zondag. Zoals je hoort geen Wietskes. Hij is aan het genieten van een heerlijke vakantie. Hopelijk heeft ze geen last van de bosbranden. Maar daarom de aankomende weken haar collega's op zondag. Deze week mag ik in haar plaats. De naam is Joep. Je kan me horen op maandagavond met 105% Joep. Maar nu voor één keer Joep op zondag. We nemen straks het allerlaatste nieuws door. Zoals je gewend bent op dit tijdstip. En nog een speciale aflevering van Digitale Zaken. En nog heel veel meer wat je niet gewend bent. Dus het is zeker het luisteren waard.

Shawn Mendes hier op Haarlem 105. Terwijl wij even met jullie het allerlaatste lokale nieuws... of het lokale, eerst gaan we het grote nieuws bespreken. Want in het vorige uur bij Van Hot naar Herco hebben jullie het waarschijnlijk gehoord. De Tour de France is afgelopen. Van der Poel heeft de laatste etappe net aangewonnen van Pogacar. Maar die wint op deze plek weer de hele Tour. En die gaat er met de gele trui vandoor. De etappe was vandaag flink ingekort. Van 133 naar 89 kilometer. Dat heeft er alles mee te maken met de grote bosbranden die er nu in Frankrijk woeden en dat ze een politietekort hebben. Kijken we even naar die bosbranden in Zuid-Europa. Ja, de laatste highlights. Het zijn geen positieve berichten als je de nieuwsbladen opent. De brand nadert de poorten van de stad. Dan hebben we het over de stad Bordeaux, zegt de burgemeester. Dat de kans dat daar evacuaties gaan plaatsvinden is vrij groot. En er zijn al 54 brandweerlieden gewond in Gironde. En in Spanje is er ook al een dode en zijn er bijna 60.000 mensen in Avila in Madrid geëvacueerd. En zelfs de koning is daar langs geweest. Ja, het is niet heel veel positief nieuws aan het eind van dit weekend. Maar is er iets wat jou opviel deze week of dit weekend? Laat het vooral weten. Deel het met de studio. Dan bespreken we het even. Misschien ook leuk om wat lokaal nieuws erbij te hebben. Komen we straks bij het lokale nieuws, maar stuur het ook vooral op via telefoonnummer 06 105 105 38.

Een kijkje bij het lokale nieuws. Brit heeft onder andere naar de studio geappt. En zij zegt dat het haar opvalt dat er heel veel brand is de afgelopen weken in Haarlem. En dan is er ook nog eens ingebroken bij de brandweerkazerne van Kennemerland. Daar is tijdens de vakantieperiode verschillende gemeentes ingebroken. Dus bij die kazernes. Er is onder andere gereedschap gestolen. Ja, dus alle rampen bij elkaar dat ze al flink moeten uitrukken. Hebben ze de deur denk ik niet goed op slot gedaan. Maar ja, dat weet je niet zeker. Nou ja, dat viel Brit op. Viel jou nog wat op? Laat het snel weten bij Joep op zondag hier op Haarlem 105.

Seksbom hoor je hier op Haarlem 105. En dan slaat de klok alweer 8:30. En dan gaan we even kijken naar het weerbericht. Vanavond blijft het bewolkt, maar droog. Het koelt af naar 16 graden. En morgen begint de dag zonnig en de temperaturen lopen ongeveer op tot 21. Nou ja, dat is eigenlijk gewoon een hartstikke lekkere zomerdag.

Gers Padoel hoorde je hier op Haarlem 105 met Ik neem jou niet voor lief. Ja, en dat zijn van die goede Nederlandse platen. En als je misschien wel eens op maandagavond naar 105% Joep luistert, dan weet je dat ik graag een keer een Nederlands plaat of een Nederlands liedje draai. En dat is vaak een echte smartlap of een groot levenslied. En dan in de rubriek Leven het levenslied gaan we er net iets verder op in. Dus dat waarom vond ik nou leuk om even tussen alle dingen die je gewend bent op Wietske op zondag, dat gewoon even de Nederlandse platen er doorheen te jassen. En dan doen we straks een echte rubriek. Dus wat is er zo bijzonder aan dat ene levenslied? Maar dan gaan we nou door. Ik kwam hem tegen, Die twee motten van Doris. MUZIEK

0: meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

maakt gewoon weg van je stuk. Als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot. Alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat om me knaagt. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

gewoon weg van je stuk. Als je het ziet, dat prilgeluk. Hij vreet mijn hele jas kapot. Alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in zijn schik. Met zo'n oude jas, 2 motten en 10 motten kinderen. Een familie motten woont er in mijn jas. Ik laat ze refotten als een kleuterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat de mot toch leven moet. Die lieve Charlotte en mottige Bas.

0: van mij.
1: Muziek uit de buurt van Ellen Clark deze keer. En het is ook tijd voor de digitale stand van zaken. En dit keer gaan we niet met een expert bellen, maar gaan wij eens kijken naar de beste tips voor je zomervakantie. Dat straks naar Agda de Munnik met Ren Lenny Ren.

Agda de Munnik met Ren, Lenny, Ren was dat. Ja, en dan is het tijd bij de digitale stand van zaken. Waarin Wietke meestal altijd met een expert belt. Om je de laatste tips en tricks te geven over hoe jij met de digitale stand van zaken om moet gaan. Deze keer geen ingewikkelde IT-verhalen of zware dossiers. Maar gewoon overlevingstips voor wanneer jij naar vakantie gaat. En op jouw vakantieadres. En dan hebben we er even wel de expert bij gevraagd. En nou ja, die geeft eigenlijk een hele goede tips eigenlijk. Zoals pinnen op het terras. Dan moet je altijd kiezen voor de lokale munteenheid. Dus wil jij in Zwitserland betalen of juist in Denemarken, kies dan juist voor dat van hen en niet voor de euro. Want anders ga je daar weer de, dat je die transactiekosten erbij hebt en dan ben je toch nog een stuk duurder uit. Hetzelfde als de drukke openbare wifi's, gratis op het wifi op het strand of op het terras, die zijn niet beveiligd. Dus gebruik gewoon je eigen EU-databundel, zegt hij, of een VPN. Maar doe nooit bijvoorbeeld belangrijke zaken zoals je bankzaken of belangrijke inlogs. Gebruik die nooit op het openbare wifi-netwerk. Dan nog met je smartphone als navigatie. Download alvast de hele vakantieregio in Google Maps. Zo vertaal je niet, ook als het bereik wegvalt. Met Google Lens vertaal je met Google Lens, als een knopje bij Google Maps. Als jij daar de vertaling erbij zet, dan kan jij ook nog overal waar jij komt. Bijvoorbeeld in Toscane, in alle kronkelweggetjes kom jij nog... kom jij de weg niet kwijtraken. En neem ook altijd een powerbank mee. Zo is ook altijd je accu nog op orde. Nou ja, zijn dat een paar goede tips om op vakantie te gaan? Heb jij nog een tip die jij echt wil mededelen voor de medeluisteraars? Stuur hem dan op naar de radiostudio 0600 500 538. En misschien help jij de anderen die net met één been in de auto of vliegtuig staan om op vakantie te gaan.

Make Love hoorde je hier als één na laatste nummer van dit uur op Haarlem 105. Straks hebben we nog een heel uur Joep op zondag. Ik vervang Wietske, die lekker op vakantie is. En in dat uur gaan we onder andere quizzen. Want wat is er dit weekend allemaal gebeurd? Die smartlab waar ik het net over had, komt eraan. En we gaan ook nog een beetje vooruitkijken wat de week ons gaat brengen.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Janssen. Die is lekker op vakantie, maar Wietke op zondag is er nog zeker tot 10 uur.

Suzanne Freek hoor je hier op Haarlem 105. En wij gaan op Haarlem 105 de na het weekend quiz, wil ik zeggen, spelen. Maar dat doe ik altijd op maandagavond. Als het weekend voorbij is, dan ga ik even controleren hoe goed jullie op het weekend, hoe goed jullie op het nieuws hebben gelet van het afgelopen weekend. Maar dit keer een speciale uitvoering van de Haarlem 105 weekend quiz. Dus ik hoop dat jij goed op hebt gelet op het nieuws en dat je niet onder een steen hebt gelegen. We gaan straks quizzen na Paul de Leeuw met Blijf.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

Paul de Leeuw op Haarlem 105. Ja, en het grote moment is daar. In al het Wietske op zondag geweld wat we nu deze dag hebben. En dat Wietske dus op vakantie is. Dacht ik, ik ga het nieuws op mijn manier doornemen. En dat is om er een quiz van te maken. Ik heb 3 vragen voor jullie. En daar horen ook weer de antwoorden bij. Ik ga de antwoorden ook meteen zeggen, A, B of C. En dan later in de show horen we wat de goede antwoorden zijn. Nou, klaar voor de 3 vragen, want hier komt vraag 1. De gemeente Zandvoort heeft deze week opnieuw een plek geopend waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Maar wat wordt er deze keer geopend? Is dat A, het jongerencentrum? Een hangplek voor jongeren? Antwoord B. Of een speciale ontmoetingsplek voor het strand. Dus het gaat om specifiek wat de gemeente Zandvoort voor hun geregeld heeft. Dan door naar vraag 2. Begin september is er op het Stationsplein van Haarlem een bijzonder fotoproject te zien. Wat kunnen wij daar verwachten? Is dat A, een expositie van oude foto's van Haarlem? B, portretten van vluchtelingen en Haarlemmers die samen op de foto zijn gegaan? Of een fotowedstrijd van Haarlemse scholieren? Ja, schrijf snel je antwoord op. We gaan het straks controleren. En dan gaan wij door naar de laatste vraag. Haarlem is aankomende week vanuit Amsterdam en Schiphol minder goed bereikbaar. Waarom komt dat? Er rijden minder treinen tussen Amsterdam en Haarlem. Is dat antwoord B? De A9 richting Haarlem en Schiphol is afgesloten. Of is dat C, er vinden werkzaamheden plaats aan de Schipholbrug? Nou ja, ik ben heel benieuwd hoeveel vragen jij er goed hebt. We gaan ze straks allemaal weer doornemen en jij krijgt dan de goede antwoorden te weten van de Haarlem 105 Weekend Quiz.

I Love Your Smile hoorde je hier op Haarlem 105. En dan gaan wij tijd naar de vragen van de Haarlem 105 quiz. Pak je pen en papier of je notitie bij je telefoon erbij. Ik weet niet waar je het op opgeschreven, maar tijd om het te controleren. En ik ben heel benieuwd hoeveel jij er goed hebt. De gemeente Zandvoort heeft deze week een nieuwe plek geopend nadat de eerste plek voor jongeren niet goed was ontvangen. Het kwam onder andere omdat de jongeren niet eens zelf mochten meebepalen. Maar dat is nu wel gebeurd en dat was bij antwoord B een hangplek voor jongeren. De andere vragen: jongerencentrum, een speciale ontmoetingsplek op het strand. Ja, het was het net niet, antwoord B was daar goed. Dan door naar vraag 2. Begin september is op het Stationsplein in Haarlem een bijzonder fotoproject te zien. Wat kunnen we daar verwachten? Daar waren de antwoorden: een expositie van oude foto's van Haarlem, portretten van vluchtelingen en Haarlemmers die samen op de foto zijn gegaan, of een fotowedstrijd van Haarlemse scholieren. Hier was antwoord B goed, portretten van vluchtelingen en Haarlemmers. De foto's maken deel uit van het project Ik Zie Jou. Daarmee willen initiatiefnemers vluchtelingen en Haarlemmers met elkaar verbinden. De portretten zijn vanaf begin september te zien op het Stationsplein. Wil je hier nou meer over weten? Kijk dan snel even op onze website haarlem105.nl. Hier staat een heel artikel en een reportage over hoe die hele fotoshoot ging. Het is zeker het kijken waard. Dan gaan we door naar de allerlaatste vraag. Haarlem is dit weekend minder goed bereikbaar. Waar komt dat door? Er rijden minder treinen tussen Haarlem en Amsterdam. De A9 richting Haarlem is afgesloten. Of er vinden werkzaamheden plaats op de Schipholbrug. Ja, die was veel in het nieuws. Antwoord B was goed. Ik hoop dat je deze ook goed hebt. De A9 richting Haarlem was afgesloten. Door werkzaamheden op de A9, de snelweg, moest het verkeer rekening houden met extra reistijd en veel omleidingen. Omdat ze een heel nieuw snelwegbak, of een soort van halve tunnel, zijn gaan aankoppelen op een bestaand gedeelte van de snelweg. Als het goed is, is het na dit weekend weer verholpen. Hoeveel vragen had jij er goed? 2 uit 3 of had jij een perfecte score? Ik ben heel benieuwd. Stuur je antwoorden even op naar de studio. Dat kan door een appje op de website haarlem105.nl. Kun je meteen het artikel even lezen. Of stuur een appje op het telefoonnummer 06 105 105 38.

Volare hoorde je hier op Haarlem 105. En dan is het ook alweer 9:30 geweest. Wat gaat de tijd snel op deze zondagavond. Het is weer tijd om even naar het weer te gaan kijken. Ja, het wordt morgen dus een lekkere 21 graden. Vannacht wordt het 16 graden. Kijken we op het iets langere termijn, dan is dat een beetje hetzelfde. Misschien eens een keer een uitschieter tot 25 graden overdag. Misschien een keertje wat kouder, wat minder. Maar het wordt vooral hartstikke lekker zomerweer en niet meer dat regenachtige van vandaag. Dan hebben we ook nog eens heel veel appjes binnengekregen over de Haarlem 105 weekendquiz. Zo appt Niels uit Haarlem. 3 uit 3. Ik had de vraag over de A9 meteen goed. Sanne uit Zandvoort. Ik had de 2 goed. Ik dacht dat ik die... ik was bij de... opening van de ontmoetingsplek. En Peter uit Heemstede zegt: leuke quiz, dat fotoproject op het stationsplein had ik nog niet meegekregen.

Elton John en Kiki D hoorde je hier op Haarlem 105. En iedere keer wanneer ik een radioshow maak op Haarlem 105... wat vaak is op maandagavond tussen 9 en 11 uur 's avonds, 105% Joep heet dat... dan heb ik altijd de rubriek Leven het levenslied. En daarin hebben we een levenslied of een smartlab... wat we dus iets verder gaan onderzoeken. En wat maakt het zo bijzonder? Dus ik wil ook, omdat ik nu een keer voor Wietske inval... wil ik op deze zondagavond ook een mooi... Nou ja, ik heb dit keer een echte smartlab gekozen. Een smartlab die gaat over liefde, verlangen en herinnering. Met verschillende uitvoeringen. En ja, het wordt onder andere ook gebruikt als een afsluiter van een groot concert. Altijd in Nederland. Ben jij nou benieuwd welk nummer dit is? Blijf dan luisteren, want we gaan het horen na Ain't Nobody.

Taylor Swift hoorde je hier op Haarlem 105... terwijl wij naar het levenslied van deze show gaan. En dit keer het levenslied, ja, dat vangt een uniek soort nostalgie. Het gaat niet alleen om de fysieke plek, maar om liefde, verlangen en herinnering aan de plek waar je je thuis voelt. Bij dit nummer, de eerste versie van dit nummer, komt van Johnny Kraaikamp, maar het werd pas echt een klassieker toen Wim Sonneveld het zong. In 2025 kozen de Amsterdammers het nummer tot het beste Amsterdamse liedje. Boven nummers als Ramse Shaffi en Johnny Jordaan. Nou, dan wil dat echt wat zeggen en dan moet het ook echt een goed nummer zijn. Vanavond in Levenslied, een nummer uit 1962. Wim Sonneveld.

aan de Amsterdamse grachten van Wim Zonneveld hoorde je hier als één na laatste nummer alweer bij Wietske op zondag. Wij gaan hem hier afsluiten. Straks is Yes or Noder nog tot en met 11 uur. En daarna nog 105 talent. Dus jouw zondag is goed hier op Haarlem 105. En morgen is de hele programmering er weer voor de hele week. En mag ik dan één goede show uitlichten, al zeg ik het zelf. Morgen om 9 uur is 105% Juper weer. Dank voor het luisteren. Ik heb genoten en daar sluiten we ook mee af van Guus Meeuwis.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt ze nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.
2: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Allemaal hartelijk welkom bij mijn programma Jazz on Open, de zondagavond op Haarlem 105. Op deze weer mooie zondag die we gaan afsluiten met weer heerlijke jazz natuurlijk. En ik ben begonnen met een nummer, Harvest Time. En dat is een Nederlandse producer, Colombo heet hij. En die maakt vooral lo-fi jazz en hip-hop, weet hij te mixen, tot prachtig muziek. En dat deed hij ook met dit nummer. En dat doet hij samen met Mesa Man, dat is een producer die vaak samenwerkt met Colombo. En die zit in diezelfde hoek van de lo-fi elektronische muziek. En die draagt dan meestal bij met een aantal beats bij die muziek. En dit is ook weinig vocals, veel sfeer en een herhalende melodische loop. Prachtig om mee te beginnen. Heerlijk op zo'n zondagavond. En natuurlijk vanavond ga ik weer allerlei mooie jazz draaien. Onbekende, bekende dingen. Oudjes, jonkies, we gaan alle kanten op. En ik begin dan maar met een jonkje. En dat is uit Engeland. Ja, die UK scene waar ik allemaal zo gek van ben. En dan Yusuf Dias, kent het wel. Deze, hoe je maar noemen wilt. De Britse drummer en producer uit Londen. Die super dynamisch en vloeiend kan drummen. Met invloed uit de jazz, funk, afrobeat, hip-hop, elektronische muziek. En heel veel nadruk op de groove en energie in plaats van op een strakke maatvoering. En dat doet hij nu samen, deze opname, met Rust, met, zo heet het nummer, met Tom Misch. Je kent hem wel. Ook zanger en gitarist. En dan krijg je een prachtig nummer. Een balans tussen de drukke, maar gecontroleerde drums en de zachte, melodische gitaarlijnen. Rust, Yusuf Dias en Tom Misch.

En van deze actuele jazz nu ga ik nu een stapje verder weer terug in de tijd naar Sonny Criss. Sonny Criss is een Amerikaanse saxofonist uit de bebop en hardbop traditie. Hij is geboren in 1927 en leefde tot 1977. Maar die had een hele mooie eigen stijl met een warme bluesy toon met veel snelheid en techniek en een sterke emotionele intensiteit. En dat kan ik wel zeggen, door kennis werd hij eigenlijk heel hoog gewaardeerd. Maar verder heeft hij nooit zo'n grote naam gekregen als andere grootheden uit diezelfde periode. Dan heeft hij een opname gemaakt, Willow Weep For Me. Dus een jazzstandard uit 1932, geschreven door Andrew Ronell. En dat is een melancholische ballad waarin de zanger de willig vraagt om mee te huilen met zijn verdriet. En wat doet Sonny Criss nu weer? Die weet het te gebruiken voor een sterke, bijna vurige improvisatie bij dit nummer. We gaan daarvan genieten. Luister maar naar die prachtige opname. Willow Weep For Me, Sonny Criss.

0: jazz.
1: No jazz. No jazz.
0: No jazz.
1: No jazz.
2: No jazz. No jazz.
3: Met dit nummer Bad For You van Mike, ja, zoek ik natuurlijk ook de grenzen op van de jazz, net zoals deze muzikant doet. Komt uit Amerika en dat Mike schrijf je M-M-I-I-K-K, of K-K, Mike. En dan ga ik verder met weer een oudje, John Wright trio. John Wright was een Amerikaanse pianist, een oudje dus, wat ik zei, kwam uit Chicago en speelde vrij groovy piano met heel veel blues invloeden. En hij had vaak simpele, maar krachtige thema's. En hij maakte veel opnames in de jaren 60, samen met die bassist Wendell Roberts en de drummer Walter McCants. Maar nu heb ik een opname van hem, dat is wel mooi, 47th en Calumet. En het nummer komt van het album Southside Soul uit 1960. En dat album is heel sterk verbonden met de wijk Chicago Southside, waar veel van zijn inspiratie vandaan komt. En wat ik net noemde, 47th en Calumet, dat is een kruispunt in Chicago. En op die hele plaat gebruikt hij allemaal straatnamen als titels voor de muziek die hij heeft geschreven. We gaan nu luisteren naar dit nummer van deze man, John Wright Trio.

En dan blijven we nog even in Amerika, maar dan ga ik weer naar een wat jongere generatie. Takuya Kuroda, natuurlijk van oorsprong geen Amerikaan, maar is een Japanse jazz-trompetist. Hij is nu een jaar of 45, denk ik, zoiets. En die hoort ook bij die moderne jazz scene in New York, waar hij is gaan spelen. En hij mixt ook muziek, dan moet je denken aan jazz met rhythm and blues, hip-hop invloeden, funkachtige grooves, al die kanten ga je met hem op. En hij werkt ook veel samen met die geweldige vocalist Josie James. Nu heeft hij een plaat opgenomen, of een nummer opgenomen, dat was in 2014 al, Green and Gold. Dat komt van het album Rising Sun. En dat dit nummer is eigenlijk een bewerking van een compositie van Roy Ayers, maar Kuroda geeft er weer een hele moderne twist aan. We gaan ervan genieten. En ik vind trouwens nog fijn dat je nog luistert naar mijn programma Jazz op de zondagavond. En we gaan nu luisteren naar Green and Gold, Takuya Kuroda.

Van deze heerlijke muziek uit Amerika, Takuya Kuroda, ga ik naar Engeland. Maar eigenlijk komt de man uit Venezuela, maar hij woont al een tijd in het Verenigd Koninkrijk. En wat doet hij nou? Hij mixt Latijns-Amerikaanse ritmes met moderne jazzharmonieën. En dat maakt het mooie. Dat album heet Sugar on My Black Beans. Is in 2026 uitgebracht en is een ode aan die Latin jazz uit de jaren 60. Maar hij weet het met een moderne productieaanpak toch anders te laten klinken. Hij doet veel van die opnames, dat noem je dan een first take gevoel. Het is inderdaad of het zomaar live wordt gespeeld. En hij werkt ook veel met het Hammond-orgel, ja, daar ben ik gek van. En trompet en percussie in plaats van de standaard piano- en saxofoonformaties. Dat maakt het wel heel bijzonder. Het nummer heet Panspermia. En dat is een wetenschappelijk idee. Het idee dat leven op aarde of de bouwsteden van uit de ruimte kan komen via meteorieten of stofdeeltjes. Nou, we gaan daar nu van genieten. Ik vind het een fantastisch nummer om mee te luisteren, eigenlijk mee te dansen bijna, want het is ook nog dansbaar. Zet de radio wat harder en laat de buren meegenieten. Panspermia, Elep Aguiar.

En dan blijf ik nog even in Londen, in Engeland. En dan heb ik het over Nubian Twist. Dat is een Britse band uit Leeds en Londen. En ja, die spelen vaak met een groot aantal mensen. 7 tot 8 tot 10 muzikanten. Dan met veel blazen. Dat maakt het heel interessant. En nu heb ik een nummer gekozen van deze groep. Figure Pneumatic. En het voelt als een soort live sessie in een drukke club. En dan heb je eigenlijk een mix van een jazzconcert en een dancefloor idee. Het is chaotisch, maar op een gecontroleerde manier. Heel organisch en ritmisch. Typische UK fusion muziek is het. We gaan luisteren naar die prachtige opname van Nubian Twist, Figure Pneumatic.

En van deze Nubian Twist ga ik nu naar een Amerikaanse jazz-trompetist, Ambrose Akumuzire. En die heeft ook een heel eigen stijl. Een mix van jazz en experimentele sounds, vaak melancholisch, filmisch en abstract. En nu werkt hij samen, ja, een heel bijzondere opname, met Mary Helvison, die Amerikaanse gitariste en componist uit New York, die ook heel eigenzinnig en hoekig gitaar speelt en veel gebruik maakt van effecten zoals delay, pitch, bending en noem maar op. En die zit echt in die combineert ze ook vaak de avant-garde jazz met rock. En die twee hebben samen een opname gemaakt, dat heet Tangled Pretty. En dan krijg je dus alleen de trompet met de gitaar. En die interactie tussen die twee, dat is geen traditionele solobegeleiding, maar een gelijkwaardige dialoog. Elk geluid, gitaarruis, adem in de trompet is onderdeel van deze compositie. Luister maar naar die bijzondere opname, Tangled Pretty, Ambrose Akumuzire, Mary Helvison.

van deze heel bijzondere opname ga ik naar een grootheid in de jazz. Ook Sonny Rollins, een improvisatiekracht. Onvoorstelbaar die man. Daar stond hij echt ook onbekend. Er kon alle kanten op met die saxofonist. Hij is heel bekend geworden van dat album Saxophone Colossus. En het is een colossus, die man. Maar dan heeft hij een opname gemaakt, My Reverie. En dat is eigenlijk geen originele jazzcompositie, maar het is gebaseerd op klassieke muziek. Oorspronkelijk Reverie van Claude Debussy in 1890 geschreven. Dat nummer heeft een wat dromerige impressionistische basis. En dat maakt het vaak populair bij jazzmuzikanten, want die willen graag vrij improviseren. Nou, hij laat het ook horen in dit stuk en af en toe gebruikt hij zelfs double fill in het stuk. Let me goed op. My Reverie, Sonny Rollins.

En dan ga ik nu naar de Amerikaanse of Canadese jazzdrummer eigenlijk. Anthony Fung. En het is een componist ook. Hij is actief in die moderne New Yorkse jazz scene. En die heeft een opname gemaakt, Boo Boo's Birthday. En dat ken je misschien wel. Dat is een nummer van Thelonious Monk. Maar hij heeft het op zijn manier geïnterpreteerd. En er komt er toch wel iets heel bijzonders uit, moet ik zeggen. We gaan even een stukje luisteren, het origineel van Thelonious Monk. Boo Boo's Birthday. En dan gaan we overstappen op Anthony Fung.

Nou, nu weet je wel weer wat ik bedoel, denk ik. En ik ga ook tevens met het laatste nummer van Anthony Fungus, die ermee afsluit, het nummer Boobus Birdie, afscheid van jou nemen. Fijn dat je te gast was in mijn programma Jazz & O. En ik hoop je volgende week weer te ontmoeten. Fijne week en tot ziens. En dan sluit ik af met Boobus Birdie door Anthony Fungus.

0: praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Op de zondagavond, de bouwtijd en somber, die komen eraan. Maar eerst Matt Simons.

met Simons en Easy hoor je hier op Haarlem 105 tijdens 105 Talent. Ja, een andere stem dan dat je gewend bent inderdaad. Daar heb je helemaal gelijk in. Je hoort Jay hier op deze zaterdagavond. Brecht die vroeg mij vanmiddag namelijk of ik Last Moment eventjes voor haar kon invallen. En sinds zij vorige week op de zaterdag voor mij heeft ingevallen, was het toch wel een beetje een soort van return the favor momentje, weet je wel. Ik dacht van ja, jij hebt voor mij ingevallen omdat ik naar een concertje moest. Dan kan ik ook wel invallen omdat jij op deze zaterdag niet kan. Ik zou zeggen, voor de gewoonte dieren, geen zorgen. Er zijn wel, ik heb wel wat dingetjes van haar overgenomen. Maar je hoort vooral heerlijke muziek. Zometeen krijg je van mij een rebelse plaat te horen die je elke week hoort. Maar dus ook die heerlijke muziek. De nieuwste van Somber komt eraan. Maar ook deze krijg je van me. Het is vandaag niet het beste weer geweest. Maar het beste weer komt eraan, dus dat gaan we even een beetje vieren. Je hoort de Bouta met Magnetic hier op 105.

Rod Stewart en Tina Turner hoor je op Haarlem 105 met It Takes Two. Ja, wist jij dat ongeveer 3-6% van de mensen in Nederland dezelfde fobie hebben? Ik ben daar even in gaan duiken. En het verbaasde me. Dat zijn dus ongeveer 100.000 mensen die voor hetzelfde bang zijn. Hoor ik je nu precies al denken, wat is die fobie dan precies? Dat is arachnofobie, als ik dat goed zeg. Oftewel een spinnenfobie. En ik denk dat veel mensen zich hier wel een beetje in kunnen zien. Maar er zit dus een verschil tussen wanneer het echt een fobie is en wanneer het echt ja, gewoon een beetje ongemak is. Want ik vind zelf spinnen niet heel leuk of zo. Maar ik ben er ook niet gigantisch bang voor. Het is niet dat ik huilend en trillend wegga. Maar sommige mensen hebben dat dus echt heel erg. En dan spreek ik dus van een fobie. Leuk feitje trouwens. Vrouwen die hebben hier dus meer last van dan mannen. Maar wat kan je nou precies doen tegen zo'n fobie? Daar was ik wel erg benieuwd naar. Je zou bijvoorbeeld op exposure-therapie kunnen gaan. En dat kan dan weer op verschillende manieren. Denk dan aan exposure via de computer. Dan kijk je dus via YouTube op je laptop een filmpje over spinnen die over iemand zijn hand lopen. Of gewoon een beetje op het scherm zitten. Of ja, bedenk het maar wat dat je via daar exposure-therapie hebt. Of voor de mensen die echt serieus van hun angst af willen komen, kan je dus ook exposure-therapie in het echt krijgen door een spin over je eigen hand heen te laten lopen. Ja, ik ben gewoon, als het een grote spin is, zou ik het misschien nog oké vinden. En ik denk dat ook veel mensen hierbij zeggen, ja, my body isn't ready. Sommer zegt dat ook. It's the

0: Simon Webber en No Worries, hoort hem hier op Haarlem 105 tijdens 105 sessions op deze zondagavond. Zometeen gaan we weer even rebels doen op de zender tijdens het rebelse platenrubriekje van Brecht. Brecht heeft mij even een rebels plaatje meegegeven. Want wat doe je als je opname zo sick is, maar je basgitaar een piepend pedaal heeft?
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Kygo. En Dancing Vitor hier op Haarlem 105. We gaan weer even rebels doen op de zender. Dit is namelijk Brecht haar vaste rubriekje waarin zij een rebels nummer uitpluist. En voor jou onderbouwt. En ze heeft er voor mij ook eventjes eentje klaargelegd. Deze week is het Since I've Been Loving You van Led Zeppelin. Hij bracht het uit in 1970 op het album Led Zeppelin 3. Het nummer wordt vaak gezien als een van de beste blues rock nummers ooit. En laat de band van een veel emotionelere kant zien dan hun bekendere hard rock nummers. In tegenstelling tot veel vroege bluesnummers van Led Zeppelin is dit grotendeels een originele compositie. Wel een beetje geïnspireerd door de traditionele elektrische blues. Op de achtergrond is soms het piepende pedaal van de basdrum van drummer John Bonham te horen. Maar de band die vond de opname zo sterk dat ze dit niet opnieuw wilden opnemen. De tekst die beschrijft een moeizame liefdesrelatie waarin de verteller alles heeft gegeven, maar zich bedrogen en uitgeput voelt. De titel duidt erop dat hij verslaafd is aan deze relatie. Deze tekst sluit ook aan bij de klassieke blues-traditie, waarin persoonlijke tegenslagen en verdriet centraal staan. Maar waarom is het dan precies rebels, hoor ik je denken? Het nummer is niet alleen rebels vanwege de tekst, maar ook door de muzikale keuzes. Het ging namelijk in tegen de trends van de snelle rockmuziek. Terwijl veel bands zich gingen richten op de wat kortere hits, maakte Led Zeppelin een ruim 7 minuten durende langzaam opbouwend bluesnummer. Het combineerde pure blues met hard rock. Jimmy Page die gebruikte veel sustain, vervorming en dynamiek, waardoor traditionele blues een krachtigere en moderner karakter kregen. Het zette vakmanschap boven commercie. Het nummer was namelijk niet bedoeld als radiosingle, maar gewoon echt als een muzikaal statement. En Brecht die stuurde mij ook gelijk even door wat dan haar favoriete lyrics was. Dat is, do you remember, mama, when I knocked on your door, I said you had the nerve to tell me you didn't want me no more.

Heb je ooit wel eens last gehad van post-concert depression? Ik wel. Ik ben vorige week in de Johan Cruijff Arena geweest bij The Weeknd. En toch elke keer als ik een nummertje hoor, dan denk ik van... Neem me terug. Neem me terug alsjeblieft. Ik wil daar weer zijn in die arena met die vibes en die mensen. En nou ja, je luistert naar 105 Talent op de zaterdagavond. We zitten op nou ja, kort voor 12 afgerond. Laten we even het weer van maandag doornemen. Vanavond blijft het namelijk bewolkt, maar zo goed als droog in Haarlem. En vannacht koelt het af tot een graadje of 16. En is de wind matig. Windkracht 3 zitten we op. Morgenochtend begint de dag zonnig en loopt de temperatuur op tot ongeveer 21 graden morgenmiddag. Een prima warme dag dus. Wat is jouw plan morgen? Laat je even horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38 of via haarlem105.nl/studio. Dus 0600 505 38 of haarlem105.nl/studio.

0: ik de enige ben, maar ik vond dat jij best wel op Justin Timberlake. Je hoort hem hier op Haarlem 105 tijdens 105 Talent. Justin Timberlake en Mirrors. Ja, morgen wordt het een heerlijk prima dagje, al zeg ik het zelf, met heerlijke temperaturen. 21 graden wordt het maandag. Dus ik was even benieuwd. Wat is jouw plan morgen? Ga je alweer aan het werk of pak je nog even lekker die laatste paar dagjes vakantie? Marco die zegt helaas morgen weer werken, maar die zon pakken we nog even mee in de pauze. Hopelijk blijft het zo mooi. Zou ik je eens even, Marco, zou ik je eens even blij maken op deze zondag?
1: Woensdag wordt het 30 graden.
0: Dus als je dan vrij bent, ik zou gewoon lekker naar het strand gaan. Petra die zegt dan weer, ja, volgende week pas weer aan. Dus morgen het strand in. Die warmte is perfect om nog even na te genieten voordat het herfst wordt. En Ronald die zegt dan, ik zit thuis te werken, dus gelukkig tussen de taken door even naar buiten. Nou Ronald, als je je camera uit hebt, maakt het allemaal niks uit toch? Je luistert naar 105 Talent. Dit is Jay Engels en Bruno Mars. Sorry, hier op 105. Baby.

0: ochtendshow vandaag de dag. Heel veel plezier op die maandag. En Brecht hoor je, als het goed is, volgende week gewoon weer. Dankjewel.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride.

0: meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10:00 met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu.